0: Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen, ook kans op onweer. En het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum en ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Volgende week, dinsdag, is de return. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. En het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval zijn volgens Oekraïne 6 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen geraakt. Ook raakte een kinderziekenhuis beschadigd. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval op de stad zijn volgens Oekraïne 5 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen beschadigd en ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Er viel ook een dode in een voorstad van Kiev. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. En ook legden ze hun taken toen neer voor het Britse koningshuis. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschoof nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer, her en der wat buien bij een graad of 14. Later vandaag ook meer regen met kans op onweer. Tussendoor wat zon en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. Een 6e dode viel in een voorstad. Er worden meer startersleningen afgesloten. Daarmee kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 14. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. En tussendoor wat zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Voetbalvereniging VV Egmond dreigt het nieuwe seizoen niet te kunnen starten met zaterdag 3. Het team heeft weinig spelers en zoekt versterking. Het team bestaat momenteel uit een groep jonge spelers van rond de 20 jaar. Ze willen graag samen blijven voetballen, mede met het oog op het nieuwe complex dat eraan komt. De spelers zoeken mensen die komen voor het voetbal, maar ook voor de gezelligheid tijdens en na de wedstrijden. Nieuwe leden kunnen zich inschrijven via vvegmond.nl/lidmaatschap.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspriem achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. De wielrenner is woensdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een botsing met een bedrijfsbus in Noord-Scharwoude. Het ongeval gebeurde rond 5:30 op de kruising van de N508 met de Voorburggracht. De fietser liep onder meer ernstig letsel aan zijn gezicht op en is naar het ziekenhuis gebracht. Een deel van de kruising werd afgezet. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De jongerenwoningen die moeten komen bij Hogeschool in Holland aan de Bergenweg in Alkmaar laten nog enkele jaren op zich wachten. Het gaat om plannen voor ongeveer 250 betaalbare jongerenwoningen. Ontwikkelaar 1828 richt zich op jongeren van 18 tot 28 jaar die er maximaal 5 jaar mogen wonen. Het plan maakt deel uit van de nieuwe campus rond in Holland en verkeert nog in een vroeg stadium. De ontwikkelaar hoopt dat de woningen over 5 jaar klaar zijn. Noordwest Ziekenhuis wil verder met de vernieuwbouw van het ziekenhuis aan de Wilhelminalaan in Alkmaar. Woensdag 2 september organiseert het ziekenhuis een inloopbijeenkomst over de volgende fase van de vernieuwing. Voor de bijeenkomst zijn omwonenden, patiënten, bezoekers en andere geïnteresseerden uitgenodigd. Zij krijgen dan meer te horen over de plannen voor de komende bouwfase en de geplande werkzaamheden op en rond het ziekenhuisterrein. Het cameratoezicht aan Zaan en Lieden in Herugewaard is opnieuw verlengd. Het besluit werd genomen door lokale burgemeester Ben Hoeienbos. De camera's werden in mei opgehangen vanwege aanhoudende overlast van jongeren en verstoring van de openbare orde. Volgens aanvullende reportage van de politie zijn er sinds eind juli ook bedreigingen geweest. De verlenging van het cameratoezicht op de Zaan en Lieden duurt tenminste 2 maanden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Agenda.
1: Vanaf 9 juli tot en met 27 augustus kunnen kunstliefhebbers weer genieten van de kunstmarkt rond de Ruïniekerk in Bergen. Dit jaar is er wel wat verandering, want de populaire zondagkunstmarkten zijn voorlopig afgeschaft. Maar geen zorgen, de kunstmarkt op donderdagavond gaat gewoon door. En dat is goed nieuws voor iedereen die van kunst houdt. Elke donderdagavond van 4 uur 's middags tot 9:30 's avonds staan er meer dan 70 kramen met een wekelijks wisselend aanbod.
2: Radio 80 Nieuwsboulevard.

De zomerbraderie in Egmond aan Zee is al ruim 50 jaar een traditie aan de Noord-Hollandse kust. Ook deze zomer verandert het centrum van Egmond aan Zee in de maanden juni, juli en augustus iedere woensdag tussen 4 en half 10 in een levendig decor vol muziek, straattheater, kinderactiviteiten, foodtrucks en meer dan 100 marktkramen.

0: EBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Dat gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. Een 6e dode viel in een voorstad. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. Het kadaster weet wel waarom het aantal startersleningen is gestegen.
3: Als je landelijk kijkt, zijn er ook gewoon meer gemeenten die het zijn gaan aanbieden. Binnen gemeenten zien we ook wel iets een toename. En ik denk dat de mogelijke verklaring daarvoor is dat de woningprijzen gewoon gestegen zijn. Dus in die zin wordt het vooral voor starters gewoon nog weer wat moeilijker om een woning te kunnen kopen.
2: De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude voelen jongeren zich minder veilig op straat. Daarvoor voelden ze zich ook onveilig, maar nu hebben ze het er meer over, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat. Ze zetten vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. De droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off-wedstrijd in duigen te vallen. NEC ging in eigen huis onderuit.
4: NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt. En moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
2: Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen dus. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Bij de Bergense huisartsen is een nieuwe expositie te zien met zeefdruk en foto's van Marcus van Horen en foto's van Cies Frasdonk. De tentoonstelling is te bekijken tot en met augustus.

0: Socutera brengt CBF erkende goede doelen in beeld.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdag Date.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een wielrenner is woensdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een botsing met een bedrijfsbus in Noord-Scharwoude. Het ongeval gebeurde rond 5:30 op de kruising van de N508 met de Voorburggracht. De fietser liep onder meer ernstig letsel aan zijn gezicht op en is naar het ziekenhuis gebracht. Een deel van de kruising werd afgezet. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De gemeente Uitgeest heeft 2 vaste camera's geplaatst bij station Uitgeest. Ze moeten overlast en criminaliteit tegengaan, zoals fietsdiefstal, diefstal uit auto's en overlast door groepen. De camera's houden onder meer toezicht op het stationsplein, de fietsenstallingen en routes naar de parkeerplaats en spoortunnel. In de fiets- en voetgangerstunnel hing al een camera. Ook politie en handhavers blijven toezicht houden in het stationsgebied. Een vuilniswagen heeft dinsdagochtend korte tijd in brand gestaan in de Lange Straat in Alkmaar. Medewerkers zagen rook en vlammen uit het opgehaalde afval komen en dumpten daarom een deel van de lading op straat ter hoogte van de HEMA. Het brandje werd snel geblust met een brandblusser en een brandslang uit de winkel. Mogelijk was een batterij of accu de oorzaak. De vuilniswagen bleef bespaard. De afvalberg is inmiddels weer opgehaald en afgevoerd. De gemeente Bergen heeft een nieuw college. De omstreden kandidaat-wethouder Peter van Huisstede van Kieslokaal werd met een nipte meerderheid van 11-10 herkozen door de raad. Nieuw in het college zijn Valentijn Brouwer van Pro en Alexandra Otto van D66. Yvonne Roos van het CDA werd unaniem herkozen. Zij blijft tot eind december in afwachting van kandidaat Frank Vrowijn. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

unieke beleving voor iedereen die houdt van goed eten, wandelen en ontdekken. Met Smaakverkenners Alkmaar is de stad op een bijzondere manier te ervaren. Het is een dag vol proeven, wandelen en genieten in de gezellige Kaasstad. Er wordt een datum en tijdslot geboekt voor 2 personen, uit te breiden met extra deelnemers. Na reservering volgt een smaakbox met daarin een routeboekje met uitleg over te bezoeken locaties, hapjes en drankjes van de lokale ondernemers en eventuele lunch en andere verrassingen. Tot en met 13 september. Iedere donderdag tot en met zondag van 10 uur 's morgens tot 3 uur 's middags.

0: Radio 80. Informatie uit de regio.
1: In de duinpannen tussen Castricum en Maasee en de Schorrelse Duinen sneuvelt de laatste maanden het ene na het andere hitte- en kouderecord. Zo werd eind juni al bijna 43 graden in de duinpan in de Bergense Bos. En zaterdagochtend vroeg vroor het in de meerdere duinpannen en werd wederom een koude record verbroken.

0: EBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Starters sluiten bijna 3 keer zo vaak een starterslening af als 5 jaar geleden, meldt het kadaster. Met zo'n lening kunnen ze makkelijker een eerste woning kopen. Vooral in Lelystad is die in trek. Bijna de helft van de starters maakt er gebruik van. Deze makelaar vertelt hoe dat komt.
5: Je ziet in Lelystad eigenlijk best nog wel een grote groep woningen die in aanmerking komt voor de starterslening. En ik spreek gewoon veel starters die zonder die starterslening gewoon simpelweg niet kunnen kopen.
4: Ook op Texel worden veel startersleningen afgesloten. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 8 doden gevallen, tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. Bijna een week na het uitbreken van de natuurbrand in de Hoge Venen in België is het vuur nog niet onder controle. De brandweer had vannacht moeite met blussen vanwege het stormachtige weer. Daardoor was het zicht slecht en zijn bomen omgevallen. De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. De 6 miljoen euro die het Cultuurfonds vorig jaar vrijmaakte voor leningen aan culturele instellingen is bijna op. 8 instellingen hebben nu zo'n langlopende lening met lage rente. Maar ook andere musea en theaters willen er graag in krijgen en hebben de aanvraag gedaan, zegt het fonds.
6: Kennelijk geeft dat dus ook aan dat hier een enorme behoefte aan is. Dus dat is heel erg mooi. Het is alleen jammer dat we nu heel even hebben moeten stoppen. Maar hopelijk snel weer verder.
4: Onder meer Museumpark Archeon en Museum Domburg hebben een lening via het Cultuurfonds. Het fonds heeft 7 miljoen euro extra nodig voor nieuwe leningen. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris en dan een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De gemeente Bergen was vorig jaar behoorlijk in trek bij nieuwe inwoners van buitenaf. Er vestigden zich namelijk meer nieuwe inwoners dan dat er mensen uit Bergen vertrokken. Vooral uit Alkmaar kwam veel nieuwe aanwas. Wie Bergen juist achter zich liet, ging het vaakst in Alkmaar wonen. Dat meldde vergelijkingssite Slimster op basis van onderzoek van nieuwe CBS-cijfers.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag

0: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
1: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
2: Wakey, wakey!
3: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
4: Old Town. Ja, en zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
5: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
6: Oeh, oeh, oeh, oeh.
7: Kees, ben je daar?
8: Ja? Ja?
3: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
9: Hallo.
3: Redactie@rtv80.nl.
5: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
3: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
7: En doen we het stil op de radio. Apart.
5: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Twee korte files in Noord-Holland. Op de beginnende A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Badhoevedorp en Knoopend de Nieuwe Meer 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En de A44, Den Haag Amsterdam. Tussen Warmond en Kaagdorp is een ongeluk gebeurd. Die zijn nu op dit moment twee rijstroken dicht. De vertraging is een klein half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Voormalig burgemeester van Uitgeest, Wendy Verkleij, wordt waarnemend burgemeester van Beverwijk. Ze begint op 1 september en volgt Martijn Smit op, die dan vertrekt. Verkleij was van 2015 tot 2020 vijf jaar burgemeester van Uitgeest en daarna van Noordwijk. Ze blijft naar verwachting in Beverwijk totdat voor de zomer van 2027 een nieuwe burgemeester is benoemd. De jongerenwoningen die moeten komen bij Hogeschool in Holland aan de Bergenweg in Alkmaar laten nog enkele jaren op zich wachten. Het gaat om plannen voor ongeveer 250 betaalbare jongerenwoningen. Ontwikkelaar 1828 richt zich op jongeren van 18 tot 28 jaar die er maximaal 5 jaar mogen wonen. Het plan maakt deel uit van de nieuwe campus rond in Holland en verkeert nog in een vroeg stadium. De ontwikkelaar hoopt dat de woningen over 5 jaar klaar zijn. Kunstenaar Rob Scholten moet meewerken aan de verkoop van zijn ouderlijke woning in Heiloo. Dat heeft de rechter in Alkmaar bepaald na een kort geding van zijn broer en twee zussen. De kinderen erfden de bungalow in Heiloo gezamenlijk na het overlijden van hun moeder. Scholten woont er al 7 jaar met zijn gezin. Hij wil er niet uit. Als hij niet meewerkt aan de verkoop en ontruiming kan de rechter een dwangsom opleggen. De passagier van een scooterrijder is dinsdag bij een verkeersconflict op de Klein Dorregeest in Akersloot gevallen en achtergelaten. Getuigen zagen dat de twee in conflict raakten met de bestuurder van een bestelbus en een tik kregen. Degene achterop viel van de scooter, maar beide bestuurders reden door. De passagier liep schaafwonden op en kleerscheuren, maar hoefde niet na behandeling naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt de zaak nu. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Staatsagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderijen die hier ooit in de duinen gemaakt zijn. Kom kijken, luisteren en ontdekken. Dit is geen gewone expositie. Dit is een beleving die je niet wilt missen. Tot en met 31 december, van woensdag tot en met zondag, van 1 tot 4 uur 's middags geopend.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Het aantal mensen met een gebroken heup stijgt. Inwoners van Bergen uit Geest, Castricum en Eilo kunnen op verschillende momenten terecht voor een screening of beweegcheck om valrisico's in kaart te brengen. In Bergen is er een screeningmoment op 2 september. Castricum is aan de beurt op 25 augustus. Inwoners van Eilo kunnen terecht op 28 september. En in Uitgeest zijn er momenten op 16 september en 21 oktober.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Het gaat vooral om jonge vrouwen, vertelt Lisanne van Spronsen van NOS Stories.
4: Een meerderheid van hen zegt tegen ons dat ze zich vorig jaar onveilig voelden. En onveiliger dan dat ze zichzelf daarvoor voelden. En dat dat nu nog steeds zo is, een jaar later, of soms zelfs erger.
3: Vrouwen zetten daarom vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. Het dodental van de nachtelijke Russische aanvallen op Kiev en omgeving is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. 3 dagen na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder dat er nog een overlevende is gevonden. Bij de aardbeving vielen zeker 73 doden. De natuurbrand in de Hoge Venen in België is nog steeds niet onder controle. Het vuur ontstond bijna een week geleden. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer, zegt dus deze verslaggever van de VRT.
5: De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk.
3: De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. Het weer in de loop van de dag op steeds meer plekken buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. En ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Noord-Holland op de volgende wegen. De A4, Den Haag richting Amsterdam, voor Knoop de Nieuwe Meer een kleine 10 minuten oponthoud. De A10, de ring van Amsterdam, tussen Watergraafsmeer en Amsterdam Oud-Zuid, 8 kilometer met ook 5 minuten vertraging. En tenslotte valt op de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn voor de aansluiting met de A44, 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Het terrein van Vredeskerkje wordt van 20 tot en met 22 augustus het toneel van Duinland. Een driedaags festival met theaterwandelingen, familievoorstellingen, vertellingen en muziek.

0: waarom ook niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Radio 80 Hit Dossier. Hits van toen en nu. De jaren 70.
3: De jaren 70.
2: De jaren 80.
3: De jaren 80.
2: De jaren 90.
3: De jaren 90.
2: En de hits van nu. Nu. Radio 80 Hit Dossier.
3: Hit Dossier.
2: Elke werkdag van 2 tot 4.
4: Non-stop.
2: Radio 80 Hit Dossier.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file in Noord-Holland op de N230 Utrecht richting Maarsen. Tussen Utrecht-Overvecht en Maarsenbroek 2 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Voormalig burgemeester van Uitgeest, Wendy Verkleij, wordt waarnemend burgemeester van Beverwijk. Ze begint op 1 september en volgt Martijn Smit op, die dan vertrekt. Verkleij was van 2015 tot 2020 vijf jaar burgemeester van Uitgeest en daarna van Noordwijk. Ze blijft naar verwachting in Beverwijk totdat voor de zomer van 2027 een nieuwe burgemeester is benoemd. De jongerenwoningen die moeten komen bij Hogeschool in Holland aan de Bergenweg in Alkmaar laten nog enkele jaren op zich wachten. Het gaat om plannen voor ongeveer 250 betaalbare jongerenwoningen. Ontwikkelaar 1828 richt zich op jongeren van 18 tot 28 jaar die er maximaal 5 jaar mogen wonen. Het plan maakt deel uit van de nieuwe campus rond in Holland en verkeert nog in een vroeg stadium. De ontwikkelaar hoopt dat de woningen over 5 jaar klaar zijn. Noordwest Ziekenhuis wil verder met de vernieuwbouw van het ziekenhuis aan de Wilhelminalaan in Alkmaar. Woensdag 2 september organiseert het ziekenhuis een inloopbijeenkomst over de volgende fase van de vernieuwing. Voor de bijeenkomst zijn omwonenden, patiënten, bezoekers en andere geïnteresseerden uitgenodigd. Zij krijgen dan meer te horen over de plannen voor de komende bouwfase en de geplande werkzaamheden op en rond het ziekenhuisterrein. Het cameratoezicht aan Zaan en Liede in Herugewaard is opnieuw verlengd. Het besluit werd genomen door lokale burgemeester Ben Hoeienbos. De camera's werden in mei opgehangen vanwege aanhoudende overlast van jongeren en verstoring van de openbare orde. Volgens aanvullende reportage van de politie zijn er sinds eind juli ook bedreigingen geweest. De verlenging van het cameratoezicht op de Zaan en Liede duurt tenminste 2 maanden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Post aan Zee is op zoek naar een vrijwilliger die op dinsdagochtend gasten verwelkomt. De vacature betreft het tijdslot van 9:30 tot 12:00. Op dinsdagochtend kunnen bezoekers binnenlopen voor koffie of thee en een praatje. Tussen 10:00 en 11:00 vindt er stoelyoga plaats, waardoor de sfeer wat rustiger is. Geïnteresseerden kunnen vrijdag binnenlopen bij Post aan Zee. Dan is Penny aanwezig om vragen te beantwoorden. Ook is er mogelijkheid om telefonisch een afspraak te maken.
0: Dit is tot aan 12 uur Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Agents die werken, Agent 24.
3: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
4: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt

0: Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev en voorsteden lagen vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. De Ierse mediawaakhond heeft TikTok om uitleg gevraagd over video's van gevaarlijk rijgedrag na de dodelijke crash afgelopen weekend. 5 tieners kwamen op een Ierse snelweg om het leven toen ze al spookrijdend in een BMW op een andere auto botsten. 3 slachtoffers hadden eerder al video's op TikTok gezet van auto's die tegen het verkeer inreden of voor de politie vluchten. De mediawaakhond wil weten wat TikTok hiermee heeft gedaan en of het zich aan de wet heeft gehouden. Jongeren voelen zich minder veilig op straat, een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Dat blijkt uit een rondgang onder jongeren van NOS Stories. Jongeren voelden zich voor de veelbesproken moord ook al onveilig, maar sindsdien hebben ze het er onderling meer over. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat, maar ook mannen geven aan zich niet veilig te voelen. Dat is nu niet veranderd of zelfs erger geworden. Vrouwen ondernemen vaak zelf actie. Zo zetten ze hun live locatie aan of appen ze als ze veilig thuis zijn gekomen. Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Nu laat hij weten dat hij blij is met de contractverlenging en veel zin heeft om weer aan de top te komen. Verstappen won bij Red Bull tot nu toe 71 keer een Grand Prix en behaalde 4 jaar op rij de wereldtitel. Het weer, in de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een file in Noord-Holland en die staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Blaricum 4 kilometer met 5 minuten vertraging. Er staat daar een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen die band!

0: tonight.
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
2: Sinds begin dit jaar is Beer Bonushandsker voor ongeveer een dag in de week aangesteld als onafhankelijk kwartiermaker van het slotkwartier. Om de culturele activiteiten daar te versterken. Hij ondersteunt initiatieven en plannen voor verbinding tussen mensen en organisaties te leggen en haalbare plannen te helpen te financieren. Dat begint inmiddels vorm te krijgen. Met plannen voor onder meer een bierfestival, meer voorstellingen van Caravaan en een nieuwe stichting voor het slotkwartier.
1: En dan nu is het even tijd voor koffie. En lekker even bij.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met de schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
3: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shot of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een wielrenner is woensdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een botsing met een bedrijfsbus in Noord-Scharwoude. Het ongeval gebeurde rond 5:30 op de kruising van de N508 met de Voorburggracht. De fietser liep onder meer ernstig letsel aan zijn gezicht op en is naar het ziekenhuis gebracht. Een deel van de kruising werd afgezet. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De gemeente Uitgeest heeft 2 vaste camera's geplaatst bij station Uitgeest. Ze moeten overlast en criminaliteit tegengaan, zoals fietsdiefstal, diefstal uit auto's en overlast door groepen. De camera's houden onder meer toezicht op het stationsplein, de fietsenstallingen en routes naar de parkeerplaats en spoortunnel. In de fiets- en voetgangerstunnel hing al een camera. Ook politie en handhavers blijven toezicht houden in het stationsgebied. De vuilniswagen heeft dinsdagochtend korte tijd in brand gestaan in de Lange Straat in Alkmaar. Medewerkers zagen rook en vlammen uit het opgehaalde afval komen en dumpten daarom een deel van de lading op straat ter hoogte van de HEMA. Het brandje werd snel geblust met een brandblusser en een brandslang uit de winkel. Mogelijk was een batterij of accu de oorzaak. De vuilniswagen bleef bespaard. De afvalberg is inmiddels weer opgehaald en afgevoerd. De gemeente Bergen heeft een nieuw college. De omstreden kandidaat-wethouder Peter van Huisstede van Kieslokaal werd met een nipte meerderheid van 11-10 herkozen door de raad. Nieuw in het college zijn Valentijn Brouwer van Pro en Alexandra Otto van D66. Yvonne Roos van het CDA werd unaniem herkozen. Zij blijft tot eind december in afwachting van kandidaat Frank Vrowijn. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De dorpsvereniging Groet organiseert vrijdag 21 augustus een lampionnentocht en een lichtjesavond. De gratis avond start om 9 uur 's avonds bij het parkeerterrein aan de Herenweg.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het Openbaar Ministerie denkt dat het bij nog 3 mensen kan bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 2 sterfgevallen onderzocht die mogelijk gelinkt kunnen worden aan Funcaps. Het totaal aantal sterfgevallen kan daarmee op 23 komen. De site bood kalmeringsmiddelen, pijnstillers en andere drugs aan zonder bijsluiter. De 2 Nederlandse eigenaren wisten volgens justitie zelf ook niet goed wat ze verkochten. Ze begonnen met de verkoop van neppillen in België. Daar kregen ze al celstraffen tot 3 jaar. In de VS is een nieuw medicijn goedgekeurd voor narcolepsie. Een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Ze hebben een tekort aan de stof orexine die je wakker houdt. Het nieuwe medicijn doet wat die zou moeten doen. Het middel komt in Europa waarschijnlijk over 2 jaar op de markt. Het nieuwe uitshirt van voetbalclub Fortuna Sittard blijkt bijzonder populair in Peru. Op de achterkant van het bordeauxrode shirt staat een afbeelding van Sint Rosa. Dat is de stadspatrones van Sittard, maar ook de beschermheilige van de Peruaanse hoofdstad Lima. Online delen Peruaanse media en influencers massaal foto's en video's van het tenue. En ook de Rooms-Katholieke parochie van Santa Rosa de Lima heeft het shirt op haar kanalen gedeeld. Het shirt is ontworpen door een stagiair. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen af en toe regen. En het wordt fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

morgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band. Hits aan de lopende band.

Dit is tot aan 12 uur Hits aan de lopende band. Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Herenboeren Duinstreek opent op zaterdag 29 augustus de deuren voor iedereen die wil zien hoe een buurtboerderij werkt. Het programma loopt van 11 uur 's morgens tot 2:30 's middags op de Groeneweg 24 in Bergen.

0: Een maakhorloge uit China. Een sierplant uit Japan. Tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen. En check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
1: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer en meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard. En blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Met de ochtend, middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Hier op de nummer 1 voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De gemeente Dijk en Waard moet extra onderzoek doen naar de geluidsoverlast van het nieuwe opstelterrein voor treinen bij de Vaandel. Dat heeft de rechter bepaald. In eerdere rapportages rekende de gemeente met dezelfde geluidsbelasting als die van de al bestaande spoorlijn. Maar omwonenden zijn bang dat de rangerende treinen op een opstelterrein meer lawaai maken. Van de rechter moet de gemeente daar nu apart onderzoek naar doen. Voormalig burgemeester van Uitgeest, Wendy Verkleij, wordt waarnemend burgemeester van Beverwijk. Ze begint op 1 september en volgt Martijn Smit op, die dan vertrekt. Verkleij was van 2015 tot 2020 vijf jaar burgemeester van Uitgeest en daarna van Noordwijk. Ze blijft naar verwachting in Beverwijk totdat voor de zomer van 2027 een nieuwe burgemeester is benoemd. De gemeente Uitgeest heeft twee vaste camera's geplaatst bij het treinstation. Ze moeten overlast en criminaliteit tegengaan, zoals fietsendiefstal, diefstal uit auto's en overlaste groepen. De camera's houden onder meer toezicht op het stationsplein, de fietsenstallingen en de routes naar de parkeerplaats en de spoortunnel. In de fiets- en voetgangerstunnel hing al een camera. Ook politie en handhavers blijven toezicht houden in het stationsgebied. Het cameratoezicht aan de Zaan en Lieden in Heerhugowaard is opnieuw verlengd. Het besluit werd genomen door lokale burgemeester Ben Hoeienbos. De camera's werden in mei opgehangen vanwege aanhoudende overlast van jongeren en verstoring van de openbare orde. Door ons aanvullende rapportage van de politie zijn er sinds eind juli ook bedreigingen geweest. De verlenging van het cameratoezicht op de Zaan en Lieden duurt tenminste 2 maanden. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Sportorganisatie Le Champion verwelkomt Join als nieuwe partner van de GP Groot Egmond Pier Egmond. Het trainingsplatform is voor de komende 3 jaar hoofdsponsor van de grootste strandrace van Europa en naamgever van het Join Combi Klassement, waarin deelnemers zowel de GP Groot Egmond Pier Egmond als de Egmond Halve Marathon volbrengen.
2: Hits aan de lopende band.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egels.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Hij werd dinsdag opgepakt. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Binnenkort begint een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Anders dan in voorgaande jaren is deze prikronde alleen bedoeld voor 70-plussers en een aantal kwetsbare groepen. De vaccinatiedoelgroep is verkleind op advies van de Gezondheidsraad. Het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door COVID-19 is de afgelopen jaren afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat het risico op een ziekenhuisopname toeneemt vanaf 70 jaar. Vandaar het advies om vanaf die leeftijd te blijven vaccineren. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan pillensite Funcaps en mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en andere drugs zonder klanten te wijzen op de risico's. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het weer, er trekken buien over het land, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Morgen weinig verandering, ook dan buien bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Groet voor elkaar is anderhalf jaar na de oprichting volop in ontwikkeling. Met een dorpsondersteuner, activiteiten en de Witte Huisjes als vaste ontmoetingsplek wil de stichting de inwoners van Groet en omgeving bij elkaar brengen en bestaande initiatieven versterken.

0: 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma?
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
6: De info en hitkick. Best wakker.
7: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort vanwege Formule 1. Bij Zandvoort is het oponthoud ongeveer 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De gemeente Dijk en Waard moet extra onderzoek doen naar de geluidsoverlast van het nieuwe opstelterrein voor treinen bij de Vaandel. Dat heeft de rechter bepaald. In eerdere rapportages rekende de gemeente met dezelfde geluidsbelasting als die van de al bestaande spoorlijn. Maar omwonenden zijn bang dat de rangerende treinen op een opstelterrein meer lawaai maken. Van de rechter moet de gemeente daar nu apart onderzoek naar doen. Voormalig burgemeester van Uitgeest, Wendy Verkleij, wordt waarnemend burgemeester van Beverwijk. Ze begint op 1 september en volgt Martijn Smit op, die dan vertrekt. Verkleij was van 2015 tot 2020 vijf jaar burgemeester van Uitgeest en daarna van Noordwijk. Ze blijft naar verwachting in Beverwijk totdat voor de zomer van 2027 een nieuwe burgemeester is benoemd. De jongerenwoningen die moeten komen bij Hogeschool in Holland aan de Bergenweg in Alkmaar laten nog enkele jaren op zich wachten. Het gaat om plannen voor ongeveer 250 betaalbare jongerenwoningen. Ontwikkelaar 1828 richt zich op jongeren van 18 tot 28 jaar die er maximaal 5 jaar mogen wonen. Het plan maakt deel uit van de nieuwe campus rond in Holland en verkeert nog in een vroeg stadium. De ontwikkelaar hoopt dat de woningen over 5 jaar klaar zijn. Kunstenaar Rob Scholten moet meewerken aan de verkoop van zijn ouderlijke woning in Heilo. Dat heeft de rechter in Alkmaar bepaald na een kort geding van zijn broer en twee zussen. De kinderen erfden de bungalow in Heilo gezamenlijk na het overlijden van hun moeder. Scholten woont er al 7 jaar met zijn gezin, maar hij wil er niet uit. Als hij niet meewerkt aan de verkoop en ontruiming, kan de rechter een dwangsom opleggen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Gaansagenda. Vanaf 9 juli tot en met 27 augustus kunnen kunstliefhebbers weer genieten van de kunstmarkt rond de Ruïniekerk in Bergen. Dit jaar is er wel wat verandering, want de populaire zondagkunstmarkten zijn voorlopig afgeschaft. Maar geen zorgen, de kunstmarkt op donderdagavond gaat gewoon door. En dat is goed nieuws voor iedereen die van kunst houdt. Elke donderdagavond van 4 uur 's middags tot 9:30 's avonds staan er meer dan 70 kramen met een wekelijks wisselend aanbod.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De gemeente Bergen biedt inwoners gratis een kraamverblijf voor vleermuizen aan. Inclusief deskundig advies over de beste plek. Het aantal beschikbare kasten is beperkt. Wie meedoet, heeft een geschikte zonnige buitenmuur nodig. Bij voorkeur op het zuiden of oosten, van minimaal 3 meter hoog. Technische kennis is niet vereist. Enthousiasme om de lokale natuur een handje te helpen wel.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en er zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Verder graven de goudzoekers zulke grote en diepe gaten dat de kans op ongelukken groot is. En de autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillicide Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Een proef met drones die medicijnen of bloedmonsters vervoeren tussen ziekenhuizen lijkt succesvol. Afgelopen jaar heeft 800 keer een drone gevlogen tussen de Isala-ziekenhuizen van Zwolle en Meppel. Het ging zonder problemen, ook als de inhoud gekoeld moest worden. Alleen als het hard waait kunnen de drones niet op pad. De proef wordt verlengd. Er wordt nu ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer, geregeld buien, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon. En het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Alkmaar Culinaire Plaza keert terug voor een bijzondere 33ste editie. Vanaf vrijdag 11 tot en met zondag 13 september vindt het driedaagse evenement plaats in De Hout. Het evenement opent op vrijdag 11 september om 6 uur 's avonds en vanaf 3:30 is er een sponsorborrel met live muziek. Saxofonist Tim Bakker en Plaza DJ Dante Klein verzorgen die avond de muziek tot 10:30. Zaterdag 12 september opent om 2 uur 's middags met een kinderprogramma dat tot 4 uur 's middags gratis toegankelijk is. De brandweer Alkmaar, een kinder-DJ, schmink, een springkussen en meer staan op het programma. Later op die avond speelt Dames Draaien Door.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: is het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De verdachte van het geweldsmisdrijf in Heiloo blijft langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De 20-jarige verdachte blijft nog zeker 2 weken vastzitten. De man wordt ervan verdacht een 19-jarige vrouw uit Heerhugowaard gewaard om het leven te hebben gebracht in zijn woning in Heiloo. De man meldde zich na zijn daad telefonisch bij de politie en kon bij een tankstation in Alkmaar door de politie worden gearresteerd. In een deel van Heerhugowaard gewaard is woensdagavond de stroom uitgevallen. Dat bevestigt netbeheerder Liander. Onder meer in de omgeving van het station viel voor 7 uur 's avonds de stroom even uit en daarbij zouden honderden huishoudens en bedrijven zijn getroffen. Monteurs van Liander hadden de storing rond 21:45 weer opgelost, waarna er weer stroom beschikbaar was. Wat de stroomstoring in Heerhugowaard gewaard heeft veroorzaakt is niet bekendgemaakt. Een wielrenner is woensdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een botsing met een bedrijfsbus in Noord-Schaarwoude. Het ongeval gebeurde rond 6:30 op de kruising van de 508 met de Voorburggracht. De fietser liep onder meer ernstig letsel op aan zijn gezicht en is naar het ziekenhuis gebracht. Een deel van de kruising werd afgezet. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Een vuilniswagen heeft dinsdagochtend korte tijd in brand gestaan in de Lange Straat in Alkmaar. Medewerkers zagen rook en vlammen uit het opgaande afval komen en dumpten daarom een deel van de lading op straat. Dat was de hoogte van de HEMA. Het brandje werd snel geblust met een brandblusser en een brandslang uit een winkel. Mogelijk was een batterij of accu de oorzaak. De vuilniswagen bleef gespaard. De afvalberg is intussen weer opgehaald en afgevoerd. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Museum Kranenburg presenteert 3 nieuwe tentoonstellingen met werk van Bernard Essers, Iris de la Rutte en duo Luso Cono en Paul Koiker. Het werk is tot en met 1 november te zien in het museum in Bergen. De exposities combineren kunst, fotografie, mode en verhalen met een duidelijke link naar de regio en identiteit.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Het aantal mensen met een gebroken heup stijgt. Inwoners van Bergen uit Geest, Castricum en Eilo kunnen op verschillende momenten terecht voor een screening of beweegcheck om valrisico's in kaart te brengen. In Bergen is er een screeningmoment op 2 september. Castricum is aan de beurt op 25 augustus. Inwoners van Eilo kunnen terecht op 28 september. En in Uitgeest zijn er momenten op 16 september en 21 oktober.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De drie Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkertrekwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de man die achter het stuur zat van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. Twee mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. Vier anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder. Zijn vrouw zegt dat haar man al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld wilde. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Een bij toeval ontdekte goudader in een dorpje in Kenia heeft 10.000 mensen naar die plek gelokt. Ze hopen daar een goudklomp te vinden in de hoop een betere toekomst op te bouwen. In het dorpje is geen sanitair en amper schoon water. Daarom wordt er gewaarschuwd voor een humanitaire crisis. Een ruimtemissie om een belangrijke telescoop te redden is mislukt. Ruimtevaartorganisatie NASA lanceerde een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zullen verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Het weer. In het hele land komen buien voor. Soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon. En het wordt ongeveer 21 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Voetbalvereniging VV Egmond dreigt het nieuwe seizoen niet te kunnen starten met zaterdag 3. Het team heeft weinig spelers en zoekt versterking. Het team bestaat momenteel uit een groep jonge spelers van rond de 20 jaar. Ze willen graag samen blijven voetballen, mede met het oog op het nieuwe complex dat eraan komt. De spelers zoeken mensen die komen voor het voetbal, maar ook voor de gezelligheid tijdens en na de wedstrijden. Nieuwe leden kunnen zich inschrijven via vvegmond.nl/lidmaatschap.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De gemeente Dijk en Waard moet extra onderzoek doen naar de geluidsoverlast van het nieuwe opstelterrein voor treinen bij de Vaandel. Dat heeft de rechter bepaald. In eerdere rapportages rekende de gemeente met dezelfde geluidsbelasting als die van de al bestaande spoorlijn. Maar omwonenden zijn bang dat de rangerende treinen op een opstelterrein meer lawaai maken. Van de rechter moet de gemeente daar nu apart onderzoek naar doen. Voormalig burgemeester van Uitgeest, Wendy Verkleij, wordt waarnemend burgemeester van Beverwijk. Ze begint op 1 september en volgt Martijn Smit op, die dan vertrekt. Verkleij was van 2015 tot 2020 vijf jaar burgemeester van Uitgeest en daarna van Noordwijk. Ze blijft naar verwachting in Beverwijk totdat voor de zomer van 2027 een nieuwe burgemeester is benoemd. De gemeente Uitgeest heeft twee vaste camera's geplaatst bij het treinstation. Ze moeten overlast en criminaliteit tegengaan, zoals fietsendiefstal, diefstal uit auto's en overlaste groepen. De camera's houden onder meer toezicht op het stationsplein, de fietsenstallingen en de routes naar de parkeerplaatsen en de spoortunnel. In de fiets- en voetgangerstunnel hing al een camera. Ook politie en handhavers blijven toezicht houden in het stationsgebied. Het cameratoezicht aan de Zaan en Lieden in Heerhugowaard is opnieuw verlengd. Het besluit werd genomen door lokale burgemeester Ben Hoeienbos. De camera's werden in mei opgehangen vanwege aanhoudende overlast van jongeren en verstoring van de openbare orde. Volgens aanvullende rapportage van de politie zijn er sinds eind juli ook bedreigingen geweest. De verlenging van het cameratoezicht op de Zaan en Lieden duurt tenminste 2 maanden. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Alkmaar Culinaire Plaza keert terug voor een bijzondere 33ste editie. Vanaf vrijdag 11 tot en met zondag 13 september vindt het driedaagse evenement plaats in De Hout. Het evenement opent op vrijdag 11 september om 6 uur 's avonds en vanaf 3:30 is er een sponsorborrel met live muziek. Saxofonist Tim Bakker en Plaza DJ Dante Klein verzorgen die avond de muziek tot 10:30. Zaterdag 12 september opent om 2 uur 's middags met een kinderprogramma dat tot 4 uur 's middags gratis toegankelijk is. De brandweer Alkmaar, een kinder-DJ, schmink, een springkussen en meer staan op het programma. Later op die avond speelt Dames Draaien Door.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor alle kustprovincies vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Daarbij kunnen lokaal zware windstoten voorkomen. Een missie om een belangrijke telescoop in de ruimte te redden is mislukt. Het gaat om de SWIFT-telescoop, die meer dan 20 jaar onderzoek deed naar gammastralen. In de loop van de jaren verloor hij steeds meer hoogte en daarom lanceerde ruimtevaartorganisatie NASA een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zal verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en daar zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. De ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Dat ging altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer dan, niet overal code geel, maar wel in het hele land kans op buien. Soms met hagel en onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen is het regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de N247 van Amsterdam naar Horen. Bij Volendam is het oponthoud ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: hang up and try your call again. Please hang up now. This is a recording.
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
2: In de duinpannen tussen Castricum en Maasee en de Schorrelse Duinen sneuvelt de laatste maanden het ene na het andere hitte- en koude record. Zo werd eind juni al bijna 43 graden in de duinpan in de Bergense Bos. En zaterdagochtend vroeg vroor het in de meerdere duinpannen en werd wederom een koude record.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspriem achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
6: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
9: De verdachte van het geweldsmisdrijf in Heilo blijft langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De 20-jarige verdachte blijft nog zeker 2 weken vastzitten. De man wordt ervan verdacht een 19-jarige vrouw uit Heerhugowaard om het leven te hebben gebracht in zijn woning in Heilo. De man meldde zich na zijn daad telefonisch bij de politie en kon bij een tankstation in Alkmaar door de politie worden gearresteerd. Ongewenst afval in het riool kost het waterschap ruim €370.000 per jaar. Ondanks campagnes blijven mensen maandverband vochtige doekjes, frituurvet en meer door het toilet spoelen. Dit zorgt voor bruine plakkaten afval in en op installaties. Wekelijks zijn er rond 20 storingen en defecten aan rioolgemalen en zuiveringsinstallaties. Het waterschap startte onlangs een nieuwe campagne tegen ongewenst afval in de toiletpot. De jongerenwoningen die moeten komen bij Hogeschool in Holland aan de Bergenweg in Alkmaar laten nog enkele jaren op zich wachten. Het gaat om plannen voor ongeveer 250 betaalbare jongerenwoningen. Ontwikkelaar 1828 richt zich op jongeren van 18 tot 28 jaar die er maximaal 5 jaar mogen wonen. Het plan maakt deel uit van de nieuwe campus rond in Holland en verkeert nog in een vroeg stadium. De ontwikkelaar hoopt dat de woningen over 5 jaar klaar zijn. Kunstenaar Rob Scholten moet meewerken aan de verkoop van zijn ouderlijke woning in Heilo. Dat heeft de rechter in Alkmaar bepaald na een kort geding van zijn broer en 2 zussen. De kinderen erfden de bungalow in Heilo gezamenlijk na het overlijden van hun moeder. Scholten woont er al 7 jaar met zijn gezin, maar hij wil er niet uit. Als hij niet meewerkt aan de verkoop en ontruiming, kan de rechter een dwangsom opleggen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De gemeente Bergen biedt inwoners gratis een kraamverblijf voor vleermuizen aan. Inclusief deskundig advies over de beste plek. Het aantal beschikbare kasten is beperkt. Wie meedoet heeft een geschikte zonnige buitenmuur nodig. Bij voorkeur op het zuiden of oosten. Van minimaal 3 meter hoog. Technische kennis is niet vereist. Enthousiasme om de lokale natuur een handje te helpen wel.

0: speciaals? Vertel het ons en we gaan voor je op zoek. Meer vragen? Bel of mail naar alkmaar@velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied, in de Hoge Venen, zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België, voor het geval ze weer nodig zijn. De Duitse brandweer, die was komen helpen, gaat morgen weer naar huis. Een vastgoedbaas in China moet levenslang de gevangenis in voor fraude, omkoping en verduistering. De 67-jarige WK Jan bouwde zijn vastgoedimperium Evergrande op door lening op lening te stapelen. 5 jaar geleden ging de projectontwikkelaar failliet en kwam China in een vastgoedcrisis terecht. Naast de oprichter zijn nog 56 mensen veroordeeld. De 3 Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkerwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de bestuurder van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. 2 mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. 4 anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder uit Markelo. Volgens zijn vrouw wilde hij al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. De Isala-ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Het ging vrijwel altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Daarvoor geldt code geel in de noordelijke helft van het land, behalve in Flevoland. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Ook vanavond nog buien. Vannacht is het in het binnenland droog, met temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland is het druk bij Zandvoort vanwege de Formule 1. Verder staat er nu een lange file op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad. Bij Zaanstad-Koog is de rechterrijstrook dicht vanwege bergingswerkzaamheden. Dit kost je ongeveer 20 minuten. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar staat file bij Akersloot. Hier is de vertraging een klein kwartier. En rijd je op de N247 van Amsterdam naar Hoorn, dan kom je in de file bij Broek in Waterland Noord. Tot aan Volendam is de vertraging ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80. Dit is de Good Afternoon Show met Bart Verhulst op Radio 80.

opende de Good Afternoon Show met een prachtige stemgeluid van Paul Garrick en Don't Share a Tear hier bij Radio 80 om 6 minuten over 4. Het is donderdagmiddag, het is regenachtig en wij gaan leuke muziek voor je draaien om jouw donderdag prettig af te sluiten, want daar staat de Good Afternoon Show voor. Hier is Ella Lauren bijvoorbeeld met Choosing Texas. MUZIEK

0: plaat van Ella Lauren, Choosing Texas. Hier in de Good Afternoon Show. We gaan er eentje doen, ouderwets vanaf vinyl. En het toepasselijke, kijk naar buiten, het regent iedere keer. Hier zijn German Jackson en Pia Sedora, When the Rain Begins to Fall.
1: Tijd voor een nummertje vanaf vinyl op Radio 80 in de Good Afternoon Show.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De gemeente Bergen was vorig jaar behoorlijk in trek bij nieuwe inwoners van buitenaf. Er vestigden zich namelijk meer nieuwe inwoners dan dat er mensen uit Bergen vertrokken. Vooral uit Alkmaar kwam veel nieuwe aanwas. Wie Bergen juist achter zich liet, ging het vaakst in Alkmaar wonen. Dat meldde vergelijkingssite Slimster op basis van onderzoek van nieuwe CBS-cijfers.

0: show.
1: Tot zo
0: na de break en headlines.
2: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
3: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt steeds iets drukker onderweg in Noord-Holland. Het meeste oponthoud heeft het verkeer rond Zandvoort door de Grand Prix. Op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort staat file bij Bentveld. Hier is de vertraging ongeveer 40 minuten. De N208 van Sassenheim naar Velzen, daar rijdt het langzaam bij de aansluiting met de A22. Vanaf Zandpoort 10 minuten oponthoud. Op de N307 van Kampen naar Horen staat file bij Enkhuizen. Hier ligt de vertraging tussen de 5 en 10 minuten. En ook staat er een lange file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Bij Akersloot is het oponthoud bijna 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De verdachte van het geweldsmisdrijf in Heilo blijft langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De 20-jarige verdachte blijft nog zeker 2 weken vastzitten. De man wordt ervan verdacht een 19-jarige vrouw uit Heerhugowaard om het leven te hebben gebracht in zijn woning in Heilo. De man meldde zich na zijn daad telefonisch bij de politie en kon bij een tankstation in Alkmaar door de politie worden gearresteerd. In een deel van Heerhugowaard is woensdagavond de stroom uitgevallen. Dat bevestigt netbeheerder Liander. Onder meer in de omgeving van het station viel voor 7 uur 's avonds de stroom even uit en daarbij zouden honderden huishoudens en bedrijven zijn getroffen. Monteurs van Liander hadden de storing rond 21:15 weer opgelost, waarna er weer stroom beschikbaar was. Wat de stroomstoring in Heerhugowaard heeft veroorzaakt is niet bekendgemaakt. De VVD in Castricum wil opheldering over meldingen van vernielingen en diefstal op natuurbegraafplaats onderlangs. De partij heeft het college gevraagd hoeveel incidenten bekend zijn en hoe het toezicht is geregeld. Ook wil de VVD weten of er extra maatregelen nodig zijn, zoals betere verlichting, meer surveillance of cameratoezicht. De partij vraagt ook naar incidenten op andere begraafplaatsen in de gemeente. Een vuilniswagen heeft dinsdagochtend korte tijd in brand gestaan in de Lange Straat in Alkmaar. Medewerkers zagen rook en vlammen uit het opgaande afval komen en dumpten daarom een deel van de lading op straat. Dat was de hoogte van de HEMA. Het brandje werd snel geblust met een brandblusser en een brandslang uit een winkel. Mogelijk was een batterij of accu de oorzaak. De vuilniswagen bleef gespaard. De afvalberg is intussen weer opgehaald en afgevoerd. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Carl Jung hier bij Radio 80 en Messi in de Good Afternoon Show op deze druilerige donderdagmiddag. We zijn weer bij je tot 6 uur om jouw dag prettig af te sluiten middels leuke plaatjes. Wat dacht je van de volgende? Tijd niet meer gehoord op de radio. Hij is van Craig David. It is Walking Away.

Alana Miles en Love Is in de Good Afternoon Show bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek om 12 minuten over half 5. We gaan een beetje palingrok doen, wat kan ons het anders geven? Hier is Jan Smit en op

vrijdag 11 tot en met zondag 13 september... vindt het driedaagse evenement plaats in De Hout. Het evenement opent op vrijdag 11 september om 6 uur 's avonds... en vanaf 3:30 is er een sponsorborrel met live muziek. Saxofonist Tim Bakker en plaatser DJ Dante Klein... verzorgen die avond de muziek tot 10:30. Zaterdag 12 september opent om 2 uur 's middags met een kinderprogramma... dat tot 4 uur 's middags gratis toegankelijk is. De brandweer Alkmaar, een kinder-DJ, schmink, een springkussen en meer staan op het programma. Later op die avond speelt Dames Draaien Door.

to Soul. En keep on moving hier bij Radio Tafel. Nou, dat blijven we ook zeker doen, want we zijn tot 6 uur bij je. Met alleen maar fijne plaatjes om jouw dag prettig af te sluiten. Wat dacht je van de volgende? Dit is Jugal samen met Salto en de Jamaican Bam Bam. Een knijter van een zomerrit.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn drie mensen opgepakt nadat gisteren een dode man werd gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en twee vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in de woontoren Het Statendam in het centrum van de stad. Een bekende had alarm geslagen omdat hij of zij geen contact met de man van 38 kon krijgen. Volgens nog onbevestigde berichten werden de drie verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden door de politie en toen gearresteerd. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld tot 5,5 maand jeugddetentie. Het grootste deel daarvan voorwaardelijk. Hij hoeft niet meer de cel in. De explosie was in maart en was onderdeel van een reeks aanslagen op Amerikaanse en Joodse doelwitten. De jongen bekende dat hij het explosief liet afgaan en zei dat hij dat deed voor geld. De mogelijke opdrachtgever zit vast in de VS. Die man wordt verdacht van het coördineren van 18 aanslagen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog druk bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België. KNMI waarschuwt in meerdere provincies in het noorden en oosten van het land vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd. Windstoten en hagel. Het verkeer kan er last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Net buiten Dokkum is een fietser zwaar gewond geraakt bij een blikseminslag. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het is ongeveer 21 graden. Vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland is het met name erg druk rond Zandvoort vanwege de Grand Prix. Op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort rijdt het langzaam vanaf Haarlem. De vertraging is ruim een uur. De N208 Sassenheim richting Velzen bij de aansluiting met de A22 10 minuten oponthoud. Ook op de A9 rijdt het langzaam van Amstelveen naar Alkmaar. Bij Akersloot 25 minuten vertraging. En verder nog een file op de A10, de Ring Zuid richting Rotterdam. Bij Amsterdam Tuindorp Oostzaan is het oponthoud ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Good afternoon met

Black Street deden samen met Dr. Dre. Het resulteerde in de plaat No Diggity, was hun enige grote hit toen de tijd. Nou ja, dan weet je dat in ieder geval ook weer. We gaan nu luisteren naar Santana, deed het ooit een keer samen met Rob Thomas. En dan bij deze mooie plaat,

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Het terrein van Vredeskerkje wordt van 20 tot en met 22 augustus het toneel van Duinland. Een driedaags festival met theaterwandelingen, familievoorstellingen, vertellingen en muziek.

Naughty Boy. Samen met Beyoncé en Arrow Benjamin. You're the running and lose it all. We gaan luisteren naar Mariah Carey. Uit de tijd dat ze nog een paar octaven hoger kon zingen. Hier is Dream Lover.

Morrison. Hier in de Good Afternoon Show met Nothing Ever Hurt Like You. En zo is het er niet anders. We gaan door met Davina Michel. Ze scoort de ene na de andere hit. En dit is er eentje van haar, I Won't Let Go. Hier in de Good Afternoon Show bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek.

0: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die Verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die Verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland is het vooral erg druk rond Zandvoort vanwege de Grand Prix. Zo staat er een lange file op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort. Voorbij Haarlem is de vertraging ruim een uur. Op de N208 Sassenheim richting Velzen staat file bij de aansluiting met de A22. Hier een kwartier vertraging. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar is het wegdek bij Akersloot in slechte toestand. Vanaf knooppunt Velzen 20 minuten extra reistijd. En op de A7 van Zaanstad naar Horen staat file bij Purmerend Zuid. Hier is de vertraging ruim 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De gemeente Dijk en Waard moet extra onderzoek doen naar de geluidsoverlast van het nieuwe opstelterrein voor treinen bij de Vaandel. Dat heeft de rechter bepaald. In eerdere rapportages rekende de gemeente met dezelfde geluidsbelasting als die van de al bestaande spoorlijn. Maar omwonenden zijn bang dat de rangerende treinen op een opstelterrein meer lawaai maken. Van de rechter moet de gemeente daar nu apart onderzoek naar doen. Ongewenst afval in het riool kost het waterschap ruim €370.000 per jaar. Ondanks campagnes blijven mensen maandverband vochtige doekjes, frituurvet en meer door het toilet spoelen. Dit zorgt voor bruine plakkaten afval in en op installaties. Wekelijks zijn er rond 20 storingen en defecten aan rioolgemalen en zuiveringsinstallaties. Het waterschap startte onlangs een nieuwe campagne tegen ongewenst afval in de toiletpot. In Heerhugowaard is een fietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een lijnbus. Dat gebeurt de donderdagmorgen rond 20:15 op de Middenweg. Bij een afslag botste de bus van Alkmaar naar de draai op de fietser. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De passagiers in de bus en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Het cameratoezicht aan de Zaan en Lieden in Heerhugowaard is opnieuw verlengd. Het besluit werd genomen door lokale burgemeester Ben Hoeienbos. De camera's werden in mei opgehangen vanwege aanhoudende overlast van jongeren en verstoring van de openbare orde. Volgens aanvullende rapportage van de politie zijn er sinds eind juli ook bedreigingen geweest. De verlenging van het cameratoezicht op de Zaan en Lieden duurt tenminste 2 maanden. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Enola Gay was de bommenwerper die ooit de bom boven Hiroshima gooide. En Orchestral Maneuvers in the Dark heeft daar een plaat over geschreven. En dat was dezelfde naam natuurlijk, Enola Gay. We gaan nu luisteren naar Crystal. Hier is Fool for You in de Good Afternoon Show bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek.

Ariana Grande mag ook zeker niet ontbreken in de show met Positions hier bij Radio 80. Mag nu luisteren naar One Too Many. Hij is leuk. Hier is Downtown.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Post aan Zee is op zoek naar een vrijwilliger die op dinsdagochtend gasten verwelkomt. De vacature betreft het tijdslot van 9:30 tot 12:00. Op dinsdagochtend kunnen bezoekers binnenlopen voor koffie of thee en een praatje. Tussen 10:00 en 11:00 vindt er stoelyoga plaats, waardoor de sfeer wat rustiger is. Geïnteresseerden kunnen vrijdag binnenlopen bij Post aan Zee. Dan is Penny aanwezig om vragen te beantwoorden. Ook is er mogelijkheid om telefonisch een afspraak te maken.

Cat's Eye en Animal, bedankt weer voor het luisteren. Dit was de Good Afternoon Show, de editie van donderdagmiddag 20 augustus 2026. Voor zometeen eet smakelijk en veel plezier bij de donderdagdate met Frank Ruiters. Hier is

0: PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. Die periode werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Deze werden ook al eerder gevonden bij hetzelfde booreiland waarop honderden mensen werken. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim een jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt om de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast van vooral groepen jongeren zou toenemen. Van der Loo sprak over overlast door drugshandel, intimidatie van voorbijgangers en vechtpartijen die via sociale media werden georganiseerd. De politie heeft 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man was gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in een woontoren in het centrum van Rotterdam. Een bekende had alarm geslagen omdat die geen contact met de man van 38 had kunnen krijgen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens nog onbevestigde berichten werden er 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden en daarna gearresteerd. Het weer vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland is het op dit moment vooral druk rond Zandvoort vanwege de Grand Prix. Op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort staat een file met maar liefst 50 minuten vertraging. De N208 Sassenheim richting Velzen bij de aansluiting met de A22 een kwartier oponthoud. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar is bij Akersloot het wegdek in slechte toestand. Hier is de vertraging 25 minuten. En ook staat er file op de A10, de Ring Oost, richting Purmerend. Daar is de vertraging tussen Amsterdam-West en Zeeburg ongeveer 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
4: Overal ter wereld te ontvangen.
5: Voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
6: En dan nu, de Donderdagdate met Frank Ruiters. Met gezondheidsnieuws, interviews over gezond leven

0: Wat goed, we zijn er weer.
1: De Donderdag Date.
0: Dit is de Donderdag Date, onze vaste afspraak. En dat betekent dat je dit soort lekkere feel-good muziek krijgt, zoals Kitty Grant en Glad to Know You. Maar vooral ook inspirerende talks over gezond leven en het laatste gezondheidsnieuws. Met vandaag als gast toevallig allemaal 4 orthomoleculair therapeuten of docenten. Dat zijn Wouter de Jong over het saffraanextract. We spreken met Mohamed Boularier over de relatie tussen trauma's en je gezondheid. En Lianne Maan is hier met informatie over het bioritme en het darmmicrobioom. En we hebben contact met orthomoleculair docent Yvonne van Sticht over veiligheid. Dat lijkt een beetje natuurlijk op trauma's hebben en je gezondheid. Dus blijf er lekker bij.
2: De Donderdag Date is Gezondheidsnieuwsradio.
0: Hier is de Chaplin Band.

0: Gezellige boel daar. Die party. Klinkt goed, hè? Dit is trouwens echt een Nederlandse band. Lekker nummer van The Chaplin Band.
1: Dit is de donderdagdate met gezondheidsnieuws.
0: Ja, inderdaad. Daar heb ik nog een dingetje voor.
2: Gezondheidsnieuws.
0: Onderzoekers hebben ontdekt dat mitochondriën uit gegeten planten, zoals kurkuma, onze darmbarrière kunnen passeren en zich in de hersenen kunnen nestelen om daar de functie van onze eigen celenergiecentrales te verbeteren. Deze plantaardige mitochondriën smelten samen met die van ons immuunsysteem in de hersenen, waardoor schadelijke oxidatieve stress afneemt en mogelijk de energieproductie weer op peil komt. Bij oude muizen leidde deze orale inname tot een omkering van leeftijdsgebonden cognitieve achteruitgang, en dat wijst op een volledig nieuw mechanisme waarbij voeding direct onze celbiologie herprogrammeert. Ja, dat is natuurlijk fascinerend, maar het blijft de vraag of dit effect groot genoeg is om de levensverwachting significant te verlengen, of dat het vooral bevestigt hoe krachtig een gezonde levensstijl is. Toch opent het de deur naar toekomstige therapieën waarbij geïsoleerde plantaardige mitochondriën als medicijn worden ingezet om veroudering en neurodegeneratieve ziekten te bestrijden. Oké, ja, dat gaat alsof een plantaardige mitochondriën, zoals in kurkuma. Er zijn er nog veel meer natuurlijk.
3: Your DJ, Frank Reuters.
0: Ja, zometeen hier, Wouter de Jong. Wordt dan moleculair therapeut. Over het saffraanextract. Er zitten ook kleurstoffen in die goed zijn voor onder andere je stemming. Dat horen we zo. Dit is eerst een van mijn favorieten. Dit is Chico de Barge. Chico, een van de familie van de Barge. Talk to me, baby.

0: Contact nu met Wouter de Jong van Proactive Medicine. Hallo Wouter.
1: Hoi Frank.
0: Voor het boosten van je stemming weet ik dat Sint-Janskruid absoluut werkt. Daarnaast is aangetoond dat de safraan kan werken. Ik weet wel, het is een heel erg duur middel. Ik bedoel, werken als een soort natuurlijk antidepressivum.
1: Mm-hmm.
0: Wat heb jij ontdekt over de effecten en de werking van safraan, de Crocus sativus?
1: Nou, precies die naam. Het is de crocus, dus je hebt het plantje. En de stampers daarvan, dus die krokussen, die worden met de hand geplukt. Dat is heel arbeidsintensief. En ik weet dat een kilo gedroogde safraan duurder was dan een kilo goud. Nou, of dat nu nog het geval is, weet ik niet, want goud is heel erg gestegen. Maar het is in ieder geval een heel duur kruid. Ja, en die mooie stampers, die worden gewoon gebruikt in zakjes in de supermarkt om te gebruiken voor koken of toevoegen aan rijst of noem maar op. Maar er, ja, wat minder mooie stampers, waar natuurlijk gewoon wel werkzame stoffen in zitten, daar worden dan extracten van gemaakt. En daar worden supplementen van gemaakt, voedingssupplementen. Nou, net als lycopene uit tomaten en beta-carotene uit wortels zit hier ook een antioxidant in, een pigment, waardoor het ook goed is voor je ogen. Dus niet alleen maar luteïne en zeaxanthine en astaxanthine is van belang, maar ook de kleurstoffen in safraan, die de rijst geel maken, die zijn ook goed voor je ogen. En daarnaast, die stoffen die erin zitten, de crocines en nog wat andere stoffen, werken ook op neurotransmitters, waardoor je je prettiger kunt voelen, vrolijker kunt voelen. En het mooie daarvan is, Sint-Janskruid doet dat ook, alleen dat mag je niet samen inzetten met antidepressiva of antipsychotica. En safraan, dat kan je gewoon naast de reguliere medicijnen inzetten. Daar zijn studies mee gedaan. Dat heeft geen wisselwerking of interacties. Misschien wel met andere medicatie. Dat zou je altijd even na moeten zoeken. Maar in ieder geval met antidepressiva, de SSRI's en dergelijke, wordt het gewoon ernaast ingezet. Nou, stel je hebt iemand die slikt antidepressiva. Die gaat een safraan-extract ernaast gebruiken. Gaat ook werken aan leefstijl, meer naar buiten, gezonder eten, noem maar op. Gaat de antidepressiva afbouwen. Dus niet stoppen, maar afbouwen. Blijf wel doorgaan met de safraan. En dan zou je daar misschien wel vanaf kunnen komen. En dat is natuurlijk mooi, want safraan heeft geen bijwerkingen. Alleen maar gunstige effecten. En de antidepressiva kunnen ook heel wat bijwerkingen hebben natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus zo zou je het kunnen inzetten.
0: Nou, is natuurlijk een nadeel dat het een extreem duur kruid is. Hè, vanwege wat je net al zegt, het wordt met de hand geplukt, die kleine stampertjes.
1: Ja.
0: Kan je nou ook een zeer lage dosering innemen waarbij het toch nog effect heeft op je stemming en aanmaak van bijvoorbeeld serotonine?
1: Absoluut, want de studies die zijn gedaan met een safraan-extract van 20 of 40 milligram. Dus dat is een hele lage dosis, geen gram, maar milligram, een duizendste van een gram. Dat zijn ook hele kleine mini-capsuletjes die kinderen ook heel makkelijk kunnen slikken. Je kan ook de capsulehelften uit elkaar halen dat je het oplost ergens in. Zelfs dat iemand niet weet dat hij het slikt, dat je het gewoon door voedsel doet. Dus zelfs een hele lage dosis heeft al een effect.
0: Ja, dat is aangetoond.
1: Ja, en ik zou wel gaan voor die extracten, want safraan gewoon kopen en daar thee van zetten of het verwerken in gerechten, dat is helemaal prima, dat kan je ook doen. Alleen je weet dan natuurlijk niet hoeveel milligram werkzaam stof je binnenkrijgt. En die studies zijn wel echt gedaan met van die gepatenteerde safraanextracten. Dus dat er zo'n R'tje bij staat van registered. En dan is het gestandardiseerd op 2,5 of 3,5% crocine of iets dergelijks. Dat moet je dan even nakijken. Maar daarom zou ik wel voor zo'n extract gaan.
0: Hoe kan dat nou eigenlijk dat het gepatenteerd is? Want het is natuurlijk gewoon een middel uit de natuur. Hoe kunnen ze dan die R ervan maken, zeg maar, dat het toch erg uniek is en dat ze daar onderzoek hebben gedaan en dat niemand anders dat kan uitbrengen? Hoe kan dat nou?
1: Ja, ze hebben dan die safraanstampers en daar maken ze bijvoorbeeld een waterig extract van. Of ze maken een alcoholextract of ze maken een maceraat, dus met olie. En dat standaardiseren ze dan op bepaalde werkzame stoffen. Net als dat Coca-Cola, ja, dat is gestandardiseerd op een bepaalde hoeveelheid cafeïne. Of een bepaalde zuurgraad. Dat je elke keer, bij elke batch, hetzelfde hebt. Kijk, de safraanoogst van 2023 had misschien heel andere werkzame stoffen dan van 2025. Maar bij het extraheren zorgen ze dus dat er altijd 2,5% van die bepaalde werkzame stof in zit. Ja, en dat extractiemodel, dat hebben ze dan gepatenteerd met, weet ik veel, CO2-extractie of onder lage temperaturen of gedroogd kruid en dan extraheren of juist een vers kruid bevriezen en dan met verschillende alcohollageringen dan extraheren. daar zijn allerlei methodes en technieken voor.
0: En die hebben ze gewoon een beetje verborgen voor zichzelf gehouden en niet onthuld?
1: Ja, ik weet eigenlijk niet of dat openbaar is. Kijk, als iets gepatenteerd is, dan kun je natuurlijk wel het patent opzoeken. Het patent zou bijvoorbeeld kunnen zijn, wij maken enkel gebruik van verse stampers. En wij extraheren het eerst met 70% alcohol. Dan het residu wat overblijft doen we met 60% alcohol. En het andere residu, daar maken we een heet water extract van. Dat alles gooien we bij elkaar en dan komen we uit op 3,5% crocine of zoiets. Dat het patent is. En dat andere maatschappijen wel een extract mogen maken, maar niet volgens dat gepatenteerde proces.
0: Blijft een beetje bijzonder, maar goed, ik snap dat ze patenteren. Want anders kan je natuurlijk het nooit onderzoeken, want niemand kan en wil dat dan betalen. Zo'n goed opgezet onderzoek. Is er nog iets waarbij je om moet letten qua innemen of gebruik maken van safraan? Is er nog een interactie bekend met andere medicatie? Je zei al van waarschijnlijk niet, hè?
1: Nou, misschien wel met andere medicijngroepen, hoor. Dat zou je altijd even kunnen nakijken bij je apotheek of een apotheek die daarin gespecialiseerd is. Wat ook zo is, is dat een hele mooie stof die je ernaast nog kunt zetten, dus een stek maken, dat is safraanextract met L-theanine. Want ook L-theanine is onderzocht samen met medicijnen. En dat werkt ook fantastisch bij depressies en ook majeure depressies. Dus ik vind eigenlijk safraanextract met L-theanine, dat vind ik eigenlijk 1 plus 1 is 3.
0: Ja, L-theanine is een aminozuur dat een rustgevende werking heeft.
1: Ja, het komt uit groene thee. Dus het is niet groene thee, maar als je groene thee drinkt, dan zit daar ook een beetje L-theanine in.
0: Het is toch een aminozuur?
1: Ja, een aminozuurachtige. Maar nou, het klopt dat het een aminozuur is, maar het wordt niet ingebouwd. Bijvoorbeeld leucine of tryptofaan wel. Maar dit is niet een humaan aminozuur wat ingebouwd wordt. Net als taurine.
0: Ja. Mooi, dankjewel voor de informatie, Wouter.
1: Ja, graag gedaan.

0: beetje anders dan jij misschien gewend bent. De Sand Dollar Mix van The Tide Is High was dat. En daarin nu wat nieuws.
1: Gezondheidsnieuws.
0: Het vermijden van plastic verpakkingen, ook plastic kookgerei en verzorgingsproducten gedurende 1 week leidt tot een meetbare daling van schadelijke stoffen zoals BPA en phthalaten in het lichaam. Vooral het eten van voedsel dat niet in contact gekomen is met plastic blijkt effectief om de blootstelling aan deze chemicaliën snel te verlagen. Hoewel de concentraties in de urine daalden, is het nog onduidelijk of dit ook op de lange termijn zich vertaalt naar betere gezondheidscijfers, zoals een lagere kans op diabetes. Bovendien blijken phthalaten soms ook via onverwachte routes het lichaam binnen te komen, zoals via bewerkte zuivel of specerijen. En dat maakt het volledig vermijden lastig. Straks hebben we hier Mohamed Boular hier over de relatie tussen trauma's die je kan hebben meegemaakt in je leven en de gezondheid. Dat zometeen. Eerst de band Shark and Let's Get Cracking.
2: Your musical evolution has ended. We control the sound. It's time you all got down. We bring you electrophonic funk.

0: contact met Mohamed Boularier, docent orthomoleculaire therapie. Hallo Mohamed.
1: Hey, hallo, goedemiddag Frank.
0: Ik spreek veel jongeren, cliënten. En bijna allemaal hebben ze een soort van vorm van trauma. Waarbij het ook gaat om bijvoorbeeld flink gepest zijn. Leidend tot een negatief zelfbeeld wat ze altijd nog meenemen in latere jaren. Ja, en de invloed van trauma op onder andere je mentale gezondheid is enorm. Maar het heeft veel meer effecten, toch?
1: Ja, zeker als je in de literatuur kijkt, dan zijn er echt ontzettend veel ook langdurige gevolgen in het latere leven. Eén daarvan is dat wanneer iemand heel veel stress heeft gedurende de jeugd, dan maakt die persoon in het latere leven veel meer en sneller ontstekingsstofjes aan. En daar kun je naar verschillende manieren naar kijken, maar belangrijk is eigenlijk dat het zenuwstelsel, als het ware, heel snel, die is continu alert en heel snel aanstaat. Dus die mensen die vaak zie je dat ze sneller stress ervaren. En als jij als het ware continu aanstaat, dan zorgt ervoor dat jouw zenuwstelsel niet goed kan schakelen tussen inspanning en ontspanning. Dus tussen je sympathicus en je parasympathisch zenuwstelsel. Nou, wat je dan krijgt, dus als dat zenuwstelsel als het ware ontregeld is, dan heeft dat ook een invloed op je darmen. Want wat doet het lichaam bij stress? Dan wordt de doorlaatbaarheid van de darmen vergroot. Want het lichaam dan denkt dan, hey, er is stress. Ik wil ervoor zorgen dat er meer glucose vanuit de darm in de bloedbaan komt. Waarom doet het lichaam dat? Zodat je snel kunt wegrennen, bijvoorbeeld van een roofdier. Dus vanuit dat principe redeneert het lichaam. Nou, dat is op zich een heel mooi evolutionair overlevingsmechanisme. Maar je kunt je voorstellen dat als iemand continu onder druk staat, dat die doorlaatbaarheid van de darm continu vergroot is, dat er niet alleen glucose van de darm in de bloedbaan komen, maar vaak ook bacteriële resten, zogenaamde lipopolysaccharides. Nou, en die lipopolysaccharides, die dragen weer bij aan zogenaamde laaggradige ontstekingen. En die laaggradige ontstekingen, die worden gezien als een van de belangrijkste oorzaken van alle chronische aandoeningen vandaag de dag. Dus dat is een beetje het mechanisme. Het zenuwstelsel, dat triggert weer die darmen. En vanuit die darmen komen die bacteriële resten in de bloedbaan. En dat geeft weer die laaggradige ontstekingen.
0: Ja, dan vraag ik me wel af, wat is er dan vanuit jouw oogpunt aan te doen om dat te voorkomen of om te buigen, zeg
1: maar? Ja, daar is ontzettend veel aan te doen. Kijk, om te beginnen stressen. Ik heb daar sowieso een heel boek over geschreven. Emotionele gezondheid, waar het alleen daarover gaat. Maar kijk, stress is een beetje een breed begrip. Het is een containerbegrip. Dus het belangrijkste om te beginnen, klinkt misschien voor de hand liggend, is om te beginnen bewust worden van welk type stress heb jij. Is het bijvoorbeeld op het werk dat jij continu een conflict hebt met de werkgever? Ik noem maar iets. En ik noem dit bewust omdat emotionele of psycho-emotionele stress wordt heel sterk onderschat. En dat is toch een van de belangrijkste stressoren. Dus als dat het is, ja, kun je vervolgens kijken, oké, hoe kan ik dat weer in goede banen leiden? Is dat een gesprek aangaan met de werkgever, of is dat een andere baan zoeken, of mij oriënteren op iets anders? Ik noem maar iets. Stress kan bijvoorbeeld ook zijn dat je gewoon niet gezond eet. Dat is ook een vorm van stress voor het lichaam.
0: Ja.
1: Dus de vraag is eigenlijk, wat is jouw zwakke schakel? Als dat om niet gezond eten jouw zwakke schakel is, ja, dan is weer een oplossing om je daarin te verdiepen. Lees wat boeken, verdiep je op internet. Tegenwoordig heb je zoveel sites. Waar kun jij nog verbeteringen maken? Wat ook wel belangrijk is in dit geheel, als we het hebben over die psycho-emotionele stress. Wat ons stress geeft, is vooral het verhaal wat wij ergens van maken. Dus stel nu er gebeurt iets, en dan kun je jezelf helemaal gek maken van, ja, waarom nou ik boos word op die persoon. Alleen er een verhaal van maken, het is net als een ballon die opblaast. Dat zorgt ervoor dat de druk steeds meer toeneemt. Vooral in je hersenen heb je die amygdala, die allemaal heel veel emoties. En hoe meer je in dat emotionele brein zit, hoe minder je toegang hebt tot het buitenste laag van de hersenen, dus die cortex, en vooral die prefrontale cortex, dus het intelligente deel van ons brein, die weer het emotionele brein kan kalmeren. Nou, wat is daarbij heel erg belangrijk? Dat is in plaats van ergens een verhaal van te maken, direct eigenlijk naar die rauwe fysieke sensatie te gaan in je lijf en dat te doorvoelen. Dus stel nu, je hebt iets meegemaakt. Vaak zit er ook in je lichaam zit ergens spanning. Vaak trouwens in onze buik.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dan ga je daar naartoe. En je hebt daar geen oordeel over. Het is niet goed of slecht wat je voelt. Het is er. Want zodra jij ergens een oordeel over hebt, dan kom jij weer in dat brein. En dat wil je juist niet. Nou, dus door dat bewust voelen te trainen, haal je als het ware druk van de ketel. En hoe vaker je dat doet, hoe meer het een automatisme wordt, hoe minder jij snel in die hogere emotionele opwindingsstaat komt, die juist zo slecht zijn, ook voor onze bloeddruk. Dus vooral dat voelen, trainen, is daarbij heel erg belangrijk, bewust voelen.
0: Maar stel dat je nou buikpijn hebt, lijkt me toch niet zo handig of slim dat je gaat voelen van, nou, ik ga met mijn aandacht naar mijn buik, ja, ik voel echt buikpijn.
1: Nou, het is niet zozeer, er is een verschil tussen spanning en pijn. Kijk, ik moet ook zeggen, als iemand dit voor het eerst doet, dit is een veel meer een subtielere gewaarwording. Een pijn is echt iets wat lokaal is, wat je echt voelt. Ja. Maar dit is veel meer subtieler dan spanning. En nu ik het erover heb, in het begin is dat wel even je weg daarin vindt, als het ware, in de spanning. Maar het is net als een spier die je traint. Hoe vaker je dat daar naartoe gaat met dat gevoel, hoe beter je dat gevoel kunt lokaliseren. En hoe je zou ook kunnen zeggen dat voelen een soort van gelaagdheid heeft. In het begin kun jij niet heel diep voelen, maar als je dat traint, kun je net als die ui steeds meer afpellen, waarbij je steeds meer druk van de ketel haalt. Dus het is wel wezenlijk anders dan echt een pijn die je ergens hebt.
0: Ja, dus je voelt waar de spanning zit, daar gaat je aandacht naartoe. En dan zeg je van, het mag er zijn, dat is niet erg, wat kan ik aan?
1: Ja, dus je gaat gewoon met je aandacht naar die fysieke rauwe sensaties. Gewoon door dat doorleven, zonder inderdaad in je hoofd te zitten. Veel meer in dat gevoel te gaan dalen en te gaan zitten.
0: En misschien ook wel tegelijkertijd in een soort ontspanning.
1: Ja, dat is ook vaak ontspannend. Want als je vaak in je gevoelsmodus zit, zit je ook vaak al in die parasympathicus. Dus dat is vaak wel ontspannend inderdaad.
0: En dus heilzaam. En zijn er nog andere manieren om trauma aan te pakken? Ik doe het vaak met EMDR. Maar heb jij
1: zeker. Ja. Kijk, waar ik het nu over heb, dit voelen, dat is natuurlijk niet voor de zwaardere gevallen inderdaad. Je hebt zoveel, je hebt EMDR, je hebt allerlei lichaamsgerichte therapie. Ja, afhankelijk van hoe zwaar het trauma is, dan hoe zwaarder het is, hoe meer hulp je daarbij nodig hebt, absoluut.
0: Ja, en steunbronnen uit je leven gewoon in kaart brengen van wie steunen mij, wie zijn er echt voor mij, wie laten mij niet vallen of op wie kan ik een beroep doen.
1: Ja, dus bij wie heb ik ook vooral... Kijk, het komt gewoon vaak neer op het weer veiligheid in het zenuwstelsel brengen. Bij wie ben ik veilig? Klinkt misschien zo'n heel zwaar woord, veiligheid. Maar bij wie voel ik mij, wat jij ook zegt, Frank, bij wie voel ik mij ontspannen? Maar ook gewoon bezigheden. Ik vind het heel erg fijn als ik in het bos ben. Dat is echt mijn ding, gewoon wandelen in stilte.
0: Ja.
1: Dat geeft mij rust. En hoe beter jij bewust bent van al die dingen die jij rust geeft, dat is stap 1. En daar ook naar het leven en de praktijk brengt. Ja, hoe meer voordeel je daarvan hebt voor je zenuwstelsel.
0: Ja, mooi. Je kan ook bijna nog in gedachten in het bos gaan lopen. Hè? Dat je je ogen sluit en dat je bos visualiseert en vogels hoort.
1: Ja, dat heb ik ook wel eens gelezen. Dat het voor het lichaam niet uitmaakt of je het visualiseert of echt daadwerkelijk ergens bent. En ik weet dat wel lang geleden heb ik dat was met het ontlas ik dat over een strand. Ik heb het een paar keer geoefend en heb ik mij gevisualiseerd dat ik op het strand zat, zomer. Maar ik moet je eerlijk zeggen, het is mij nog niet gelukt om dat gevoel dat ik in de zomervakantie heb te evenaren op mijn stoel thuis.
0: Ja, snap ik. Dat is echt wel heel moeilijk, denk ik. Ja.
1: Ja.
0: Oké, heel goed. In ieder geval goed kijken naar van het trauma eventueel aanpakken en anders naar de lichamelijke sensaties kijken. En dat geeft een soort rust, blijkbaar, in plaats van dat je zo boos blijft maken en over nadenken en piekeren.
1: Ja, precies.
0: Dankjewel voor je advies, Moment.

0: en Lonely Boy. Qua thema een klein beetje droevig, maar ja, toch wel een beetje feel good muziek, hè, bij de Donderdag Date.
1: Jouw date op de donderdag. Blijf fit, gezond en mooi. Dit is de Donderdag Date.
2: Gezondheidsnieuws.
0: Omega-3 supplementen kunnen de symptomen van ADHD verbeteren. Maar dit werkt vooral bij kinderen die voorafgaand aan de behandeling al een tekort hadden aan deze vetzuren. Een recente analyse toont aan dat deelnemers met lage startwaarden een duidelijke vooruitgang boekten, terwijl kinderen met al voldoende omega-3 in hun bloed geen enkel profijt hadden van deze supplementen. Dit verklaart waarom eerdere studies wisselvallige resultaten lieten zien. Het effect dus is niet universeel, maar afhankelijk van de individuele voedingsstatus. Het suggereert dat het zinvol is om eerst de omega-3-spiegel te laten meten voordat men start met suppletie, om teleurstellingen te voorkomen. Het vervangen van mager varkensvlees door peulvruchten in een gezond dieet levert geen extra voordelen op voor je hart en stofwisseling, zolang de hoeveelheid vezels en verzadigd vet maar gelijk blijven. Een recente studie toont aan dat zowel het dieet met dagelijks mager vlees als het dieet met peulvruchten allebei leiden tot een daling van het gewicht, ook van de ontstekingswaarde en het slechte cholesterol. Dit suggereert dat de algehele kwaliteit van het dieet belangrijker is dan de specifieke keuze tussen dierlijke of plantaardige eiwitten, mits beide opties mager en voedzaam zijn. Zolang je maar kiest voor magere stukken vlees en voldoende vezels met name dus binnenkrijgt, kun je genieten van zowel een bord bonen als een stuk mager varkensvlees zonder je zorgen te maken over je gezondheid. Zegt dit bericht. Goed dat het ook weer is onderzocht. Nou, we gaan bijna naar de tweede uur. Dit zijn de mannen van Earth, Wind & Fire. And Got To Get You Into My Life. See you soon.

0: dit gaat zo ver dit. Gaat zo ver dit. Gaat zo ver dit. Gaat zo ver dit.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: Music.nl.
1: Ja, ken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: ANWB Verkeersinformatie, bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
3: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Domstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
4: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC zou in oktober van dit jaar definitief dichtgaan, maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Friese Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast zou toenemen. Volgens Van der Loo wordt overlast door verschillende groepen veroorzaakt.
2: Dat zijn jongere, oudere mensen. Mensen die met drugs in aanraking zijn. En het varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar 1 groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
1: Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens boereiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit het gebied in de Hoge Venen dat volledig door de brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort in België. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vaste plek te geven in de Belgische natuur. Maar door de natuurbrand is het leefgebied van de korhoenders zwaar aangetast. 13 vogels droegen hun GPS-zenders en van de helft van hen ontbreekt nog elk spoor. Het weer. Het KNMI waarschuwt in het noorden en oosten van het land voor onweersbuien met kans op veel regen. Vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en dan temperaturen rond de 13 graden. Ook morgen buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland is het nog druk rond Zandvoort vanwege de Grand Prix. Er staat een lange file op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort. Bij Zandvoort is het oponthoud 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust- en duinstreek. Dit is Radio 80.

My Generation is dit. En She Loves Earth, Wind and Fire. Beetje nu disco, hè, is dit. Grappig, hè? Lekker plaatje, de tweede uur. Van de donderdag date. Goed dat je er nog steeds bent. Chicago's hit. 143. Nou, waarom zou je afhaken natuurlijk? Het is ook waar, hè? Onderzoekers hebben ontdekt dat ze veel of vroeger veel alcohol drinken schade aan de hersenen kan veroorzaken. Ze zagen bij deze mensen vaker kleine, verstopte bloedvaatjes in de hersenen, wat kan zorgen voor een slechter geheugen en denkvermogen. Deze beschadiging heet hyaline-arteriosclerose en komt ook voor bij mensen die niet extreem veel drinken. Zelfs matige drinkers hadden meer kans op deze vaatproblemen dan mensen die nooit drinken. Mensen die vroeger veel dronken hadden gemiddeld een lager hersengewicht en scoorden slechter op geheugentests. Het lijkt erop dat alcohol de bloedvaten in de hersenen aantast en dat daardoor het denkvermogen achteruit gaat. De schade aan de hersenen kan zich langzaam opbouwen, zelfs als iemand inmiddels is gestopt met drinken. Hoewel meer onderzoek nodig is, laten de resultaten zien dat zelfs matig alcoholgebruik niet zonder risico is voor je hersenen. Het is dus belangrijk om bewust om te gaan met alcohol, ook als je denkt dat je maar een beetje drinkt. Goed om te weten, doe je je voordeel mee. En luister in de tussentijd naar de Bee Gees. Dat is More Than a Woman.

0: Dagdate is Gezondheidsnieuwsradio.
1: Zometeen contact hier met Yvonne van Sticht, automoleculair docent, of tenminste docent automoleculaire therapie. Zij vertelt over lichaamsgerichte therapie bij trauma's en geeft haar mening en ook haar ervaring daarmee. En dit zijn Ashford en Simpson. Je kent van Found a Cure en Solid as a Rock.

0: leggen nu contact met Yvonne van Sticht, die het eerder had over de gevolgen van trauma. Misschien al op hele jonge leeftijd op je lichamelijke functioneren. Kan ook achter een chronische aandoening zitten. En Yvonne is nu weer bij ons. Hoi Yvonne.
1: Hoi.
0: We gaan er even over doorpraten, hè, vandaag.
1: Ja.
0: Ik ben benieuwd als je nou zelf heel veel herkent. En dat heb ik misschien ook wel. Welke wegen kun je bewandelen om je er verder in te verdiepen, meer informatie te geven en te kijken of het ook voor jou iets is om dit aan te gaan pakken?
1: Ja, nou, er zijn ontzettend veel YouTube-filmpjes te vinden. Van Gábor Maté bijvoorbeeld. Dat is een Hongaarse arts die vertelt heel duidelijk over de relatie tussen dat emotionele stuk en het lichaam. En ook hoe je daar dan als mens je overlevingsstrategie uiteindelijk voor, ja, kiest is een groot woord, maar die ontstaan. Dus Gábor Maté is heel interessant om te volgen, om ook zijn podcast te luisteren en ook zijn filmpjes te bekijken. Nou, dan heb ik de vorige keer ook wel verteld over Bessel van der Kolk. En die schrijft boeken, maar geeft ook hele mooie interviews op dat gebied. En hij is ook op de Nederlandse televisie geweest. En ja, dan wordt het altijd een beetje, dat is jammer, dan wordt het altijd een beetje in een, ja, niet helemaal serieuze sfeer weer
0: gemaakt.
1: Nou goed, mensen nemen het niet serieus, want men denkt nog steeds dat pillen de oplossing zijn voor dit soort problemen. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet hoeft te zijn. Bessel van der Kolk is een hele mooie. Gábor Maté is een hele mooie. Pieter Levine. De Tijger Ontwaakt heeft hij geschreven. Maar hij heeft nog veel meer boeken geschreven. Is ook zo'n hele mooie schrijver waar je heel veel uit kunt halen. En Frans Ruppert schrijft over vroeg kinderlijk trauma. En dat vind ik ook een schrijver die het heel... Hij is een psychotherapeut uit Duitsland. En die zegt ook van, ja, we dachten vroeger dat kinderen niets voelden. En dat ook een baby geen bewustzijn heeft. En dat is gedeeltelijk zo, want het kind ervaart wel, maar kan het nog niet verwerken. En het is echt zo dat kinderen in de vorige eeuw nog onverdoofd geopereerd werden. Omdat ze dachten dat ze geen pijn konden voelen.
0: Kunnen ze dat nou aannemen?
1: Ja, dit is echt bizar.
0: Ja.
1: Het heeft tot vrij laat nog geduurd. Dat baby's eigenlijk zonder narcose geopereerd werden. Zonder pijnbestilling.
0: En dit is dus informatie. En verder qua therapeuten die dit kunnen toepassen?
1: Ja, ik denk dat je op zoek moet naar iemand die met lichaamswerk werkt. Die dus een lichaamsgerichte therapie heeft.
0: Traumatherapie.
1: Het gaat niet alleen maar over de mind. En dat is het grote verschil wat we nu in de GGZ doen. Er wordt, behalve de EMDR dan, dat is een beetje een schakeltje daartussen. Maar op het moment dat je alles in het cognitieve trekt en cognitieve gedragstherapie gaat aanbieden, dan ga je leren vanuit de cognitie om je lichaam te besturen. En je zult merken dat dat nooit effectief genoeg kan zijn bij dit soort problemen. Want er zit iets geprogrammeerd, daar kun je met je cognitie niet bij.
0: Nou, we hebben wel PMT, hè? Psychomotorische therapie.
1: Prima, die is goed. Ja.
0: En creatief, maar goed.
1: Dan ga je dus echt ook vanuit het lichaam dingen doen. En het lichaam moet leren dat het veilig is. Dat kan dus alleen nog maar als je zelf in een veilige situatie bent. Op het moment dat een kind zich in een gezin niet veilig voelt...
0: Zeker.
1: Kun je niet beginnen met te werken aan dat trauma.
0: En je hebt exposure, hè? Dat je toch situaties en bepaalde dingen, zeg maar, die altijd uit de weg ging... toch langzamerhand, stap voor stap, van ik kan het en ik kan het aan... en dan toch ingaat.
1: Ja, maar dat kan eigenlijk alleen maar op het moment dat er voldoende bewustzijn is op het trauma. Dat je weet waar het vandaan komt.
0: Ja.
1: Zolang je je triggers niet herkent, niet weet waar het vandaan komt, dan komen er allerlei vermijdingsstrategieën omhoog. En dan ga je eromheen. En dan gaan mensen weglopen voor moeilijke dingen. En dan zeggen ze, ja, nee, ik ga nu iets anders doen. Want ik heb zin om iets anders te gaan doen. Dus ik ga hier weg.
0: Ja.
1: En dat klinkt dan allemaal van, ja, ik volg mijn hart. Maar dan vraag ik wel eens, wie zijn hart volg je? Ja, van de volwassen jij of van het kinddeel?
0: Ja, precies. Ja, mensen hebben vermijding niet altijd door, hoor.
1: Nee, maar dat zijn onze eigen blinde vlekken.
0: Ja.
1: Dus maar alles wat met het lichaam werkt, dat kan verheldering geven. Familieopstellingen kunnen heel goed werken als je een goede opsteller hebt. Die ook met respect weet om te gaan met trauma. Want er zit nogal wat verschil tussen. Dus niet iedereen is even, nou ja, subtiel daarin, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Want het is ook heel onveilig voor mensen vaak om in een groep dingen te doen. Dus doe dat dan in een 1-op-1 sessie. Dat kan heel goed werken. Maar ook dingen als zingen en dansen. En dat vertelt Bessel van der Kolk heeft een mooie documentaire gemaakt. Dat Desmond Tutu heeft in de tijd dat de apartheid in Zuid-Afrika werd opgeheven en gestopt, zei hij, we hebben een collectief trauma in dit land. En hoe hebben ze dat daar aangepakt? Of dat deden de mensen eigenlijk intuïtief. Er werd daar ontzettend veel gedanst en gezongen. Bij iedere bijeenkomst gingen mensen dansen en zingen. En als er iemand overlijdt, gingen ze dansen en zingen en met elkaar verbinden. En hij zegt, en dat alleen al is helend. Dus, want je doet het met je lijf.
0: Ja, nou mooi. Yvonne, dankjewel voor al deze antwoorden.
1: Ja, dus het is een zoektocht. En zoek wat bij je
0: past. Ja, een persoonlijke zoektocht.
1: Ja, precies. Dus,
0: Oké, tot volgende keer, hè?
1: Groetjes.
0: Doei.

0: Prince en Paul McCartney. En Let Them In.
1: Gezondheidsnieuws.
0: Bericht over de fisetine. Fisetine is een stofje dat van nature voorkomt in kleine hoeveelheden in bijvoorbeeld aardbeien, appels en uien. Het trekt de aandacht van wetenschappers omdat het helpt bij het opruimen van oude en versleten cellen die anders schade kunnen aanrichten in het lichaam. In studies verwijderde fisetine ongeveer 70% van deze verouderde cellen of senescente cellen zonder gezonde cellen aan te tasten. In een dierstudie leefden oudere muizen die fisetine kregen gemiddeld 10% langer. Fisetine beschermt cellen, vermindert ontstekingen en stimuleert processen zoals celreiniging, autofagie. Die zijn belangrijk voor gezond ouder worden. Ook verbetert fisetine de stofwisseling door de balans van belangrijke stofwisselingsprocessen te beïnvloeden. Daarnaast werkt fisetine als antioxidant, wat helpt om schadelijke stoffen in het lichaam op te ruimen. Hoewel onderzoek bij mensen nog in de beginfase is, laten de eerste studies veelbelovende resultaten zien op ontstekingen en mogelijk ook op het voorkomen van ziektes zoals kanker. Mensen met darmkanker die dagelijks 100 milligram fisetine slikten, hadden na 7 weken minder ontstekingen en lagere waardes van stoffen die betrokken zijn bij uitzaaiing van kanker. Bij mensen met een beroerte bleek fisetine de hersenschade te beperken, vooral als de standaardbehandeling iets later werd gegeven. Dit komt waarschijnlijk doordat fisetine ontstekingen in het lichaam vermindert. In dier- en celstudies verlengt fisetine de levensduur en helpt het oude, schadelijke cellen op te ruimen. Dus fisetine blijkt veelbelovend bij zowel gezond ouder worden als bij de behandeling van ziektes zoals kanker en beroerte. Straks hier orthomoleculair therapeute Rinneke Dijkinga. Nu deze dame, dit is Natalie Cole en Someone That I Used To Love.

0: Vorige keer hebben we met Rineke Dijkinga gehad over hoe kan je nou betaalbaar toch heel erg gezond eten. En ze gaf als tip van eet mee met de seizoenen. En ga naar de boer of teler, haal het daar rechtstreeks. En desnoods koop je heel veel. En Rineke is er nu weer. Hi Rineke.
1: Hey Frank.
0: Hi. Dat waren hele goede adviezen. En ik ben heel benieuwd van, kunnen we er verder over doorpraten? Heb je misschien nog meer tips? Hoe kan je zo gezond mogelijk eten en toch nog wel het allemaal goed betaalbaar doen?
1: Ja, superleuk onderwerp. En daar gaan we zeker nog even verder op in. Want volgens mij heb ik nog wel een paar leuke tips. En we hadden het inderdaad over eten met de seizoenen. Dat het eten wat in een bepaald seizoen er heel veel is, ja, dat is relatief natuurlijk het goedkoopst. En waar heel veel mensen dan tegenaan lopen, is dat ze met recepten koken. En dan staat er bijvoorbeeld in de winter willen ze een recept met spergieboontjes maken. Nou, in de winter is het geen spergieboontjestijd. Dus zijn spergiebonen dan heel erg duur. Dus wat wij eigenlijk de afgelopen paar jaar mensen hebben geleerd is, gebruik recepten nou voor inspiratie, maar maak ze absoluut niet na, want dan ben je gewoon super duur uit.
0: Ja.
1: Weet je, als jij gewoon sperziebonenstoof wilt maken, omdat jouw recept zegt, daar heb je zoveel sperziebonen voor nodig, bedenk dan dat je in het voorjaar daar misschien wel lekkere peulen of tuinbonen voor kunt gebruiken. En in de herfst kun je er misschien pastinaken en spruitjes door doen. Maar dat is een tip die veel meer mensen eigenlijk zouden kunnen gebruiken van, ja, gebruik je eigen creativiteit en maak gewoon niet domweg recepten na, want dan ben je heel duur uit.
0: Ja, vind ik een hele goede tip.
1: Ja, mooi.
0: En wat vind je trouwens van het halen van groenten uit de diepvries? Want ik heb zelf wel eens neiging om wat te doen met de biologische varianten van bijvoorbeeld broccoli en bloemkool. Want ja, dat scheelt toch. En het zijn vaak alleen de bloemkoolroosjes en de broccoliroosjes, ook weer voor soep en zo. Wat vind je daarvan?
1: Ja, nou, er is natuurlijk altijd. Er zijn heel veel mensen die kritiek hebben op diepvriesgroenten, omdat het de voedingswaarde zo zou beperken. Maar weet je, ik vind dat toch altijd een hele lastige. Want nu eten we zo'n 80% uit de supermarkt wat ultra bewerkt is. In pakjes en zakjes en noem maar op. Nou, daar zit helemaal geen voedingswaarde eigenlijk meer in. En ik vind diepvries dan zo'n mooi alternatief voor als je toch in de winter bijvoorbeeld broccoli of bloemkool wilt, of als je niet zo'n grote portemonnee hebt. Want diepvriesgroente wordt wel, ja, zo vers mogelijk en zo weinig mogelijk bewerkt verpakt. Dus ik denk dat het een heel mooi alternatief is. En ik vind het ook jammer dat het zo vaak een beetje in discrediet gebracht wordt.
0: Ja, vind ik ook. En ik haal daar ook de blauwe blauwe bessen uit, de biologische variant, want die zijn ook echt een stukje goedkoper.
1: Klopt. En zolang daar niet heel veel suikers door gegooid zijn, kun je daar iets heel lekkers mee maken. Of ze gewoon laten ontdooien en ze puur door je yoghurt of smoothie gooien. Dus ook dat is een heel mooi alternatief. En dan zijn er mensen die zeggen van, ja, maar als het uit de diepvries komt, dan heeft het een koude energie. En ook al warm je het dan op, het blijft een soort koud voedingsmiddel voor je lichaam. En dan denk ik altijd, nou, als dat je probleem is, doe er dan lekkere verwarmende kruiden door. Weet je, je kunt er kaneel door doen, je kunt er anijs door doen, je kunt er cardamom door doen. En dan heb je gewoon weer hele mooie verwarmende elementen aan die mogelijk koude bessen toegevoegd.
0: Ja, en sommige dingen die uit de diepvries komen, die smaken echt wel totaal anders. Zoals ik vind zalm uit de diepvries, neem ik ook weer die wilde variant, maar die smaakt zo anders dan verse zalm.
1: Ja, weet je, wij hebben zelf natuurlijk ook heel veel overvloeden aan groentes. En ik vind zelf dat bepaalde dingen gewoon niet lekker zijn uit de diepvries. Ja. Maar andere dingen zijn prima uit de diepvries. Maar zalm inderdaad, dat vind ik ook zo'n voedingsmiddel als een sperzieboon. Dat ik denk van, ja, maak je iemand daar blij mee als hij uit de diepvries komt?
0: Nee, je moet bijna helemaal die smaak verdoezelen.
1: Ja.
0: Om wegwerken, ja.
1: Ja. Ja. Dus dat hou je denk ik toch. Dat bepaalde dingen niet geschikt zijn voor invriezen. Maar om op mijn tips terug te komen dan, van verwerk eten uit het seizoen. Als diepvries niet lekker is, dan hebben we nog een heel bataljon aan andere manieren om voeding toch te bewaren. En dan kun je natuurlijk ook je toevlucht nemen tot andere bewaartechnieken.
0: Fermenteren bedoel je misschien?
1: Ja, fermenteren, ja. Wekken, inmaken, pikkelen, drogen. Weet je, er zijn heel veel mooie manieren om voedsel houdbaar te maken zonder dat je er gewoon knutselstoffen of bewerkingen op toelaat die weer niet gezond zijn.
0: Volgens mij is bijvoorbeeld kimzu is heel goed. Dat is onder meer gemalen witte kool, denk ik.
1: Kimchi. Ja, dat is echt een supermooi gerecht.
0: Ja.
1: Als je heel goed luistert, ik zit nu op mijn kantoor, dan hoor je steeds de zuurkoolpotten hier borrelen.
0: Oh, echt?
1: Ja, elke keer hoor ik zo'n klop. En
0: oh,
1: dan,
0: echt? Maken die zoveel geluid?
1: Wat zeg je?
0: Maken die zoveel geluid?
1: Ja, die is heel druk aan het fermenteren nu. Dus.
0: Dus jij maakt zoiets nu, maar dan zuurkool, dus dat is pure zuurkool. Je kan natuurlijk ook inderdaad kruiden doorheen gooien en dan krijg je wel dat kimchi.
1: Ja, maar dat kun je ook later.

0: heel veel landen van die blue zones, waar gemiddeld heel veel honderdjarigen wonen, ja, bijna al die volkeren hebben gewoon een traditie van een gefermenteerd voedingsmiddel per dag. En ja, ik denk, je darmbacteriën te eten geven elke dag, ja, dat blijft voor mij met stip op één.
1: Essentieel, ja.
0: Die er is.
1: Zeker, ja. Zeer essentieel.
0: Ja.
1: Dankjewel, Rineke, en tot de volgende keer.
0: Ja, tot de volgende keer.

Friday Story. Het gaat dus heel lang door. Roy Ayers, New York City en Let Me Kiss You On Your Poopoolala. Dat was een hele mooie. Grappig. Dit zijn de Stranglers.

0: Dit is de Donderdag Date met gezondheidsnieuws.
1: Volgens een rapport in The Lancet kun je bijna de helft van alle gevallen van dementie mogelijk voorkomen of uitstellen door op 14 risicofactoren te letten. Nieuw op de lijst van beïnvloedbare risico's zijn slaapproblemen en een tekort aan vitamine D. Andere bekende factoren zijn onder andere roken, hoge bloeddruk, weinig beweging, overgewicht, diabetes type 2, depressie en eenzaamheid. Ook gehoorverlies, slecht zicht, luchtvervuiling, te veel alcohol, laag opleidingsniveau en hoofdletsel spelen mee. Door deze risico's serieus aan te pakken, bijvoorbeeld via een gezonde levensstijl, sociale contacten en het behandelen van gehoor- en zichtproblemen, kun je de kans op dementie dus flink verkleinen. Het rapport in de Lancet benadrukt het belang van vroeg ingrijpen en eigenlijk levenslange hersenstimulatie.
2: Another transmission of the Donderdag Date, where we bring you health news, interviews with therapists and scientists, along with feel-good music to put you in the best mood. Please check out our website, thedonderdogdate.nl, to listen to the full 2 hours again, or to the interviews. Wishing you good health, we hope to meet you again at the next date, right here at the same time.
1: Zeker. Ik hoop dat je het leuk vond en ik zie je heel graag volgende keer weer terug. Zelfde plek dus, zelfde tijd. En we gaan eruit met Kenny Loggins en Stevie Nicks. Met een hele mooie, zo close harmony gezongen. Dit is Whenever I Call Your Friend. En ik zie je later. Doei!

0: deze uitzending nog een keer horen?
1: Oeh, yeah.
0: Kijk dan op dedonderdagdate.nl.
2: Straks op Radio 80, de Flashback Show.
3: Altijd stralend.
4: Radio 80.
5: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
6: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar de omstandigheden die leiden tot die fout. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. De politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege de vondst van een dode man in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man en 2 vrouwen. Het slachtoffer was een man van 38 jaar. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man kon krijgen. Aan de Universiteit van Amsterdam is een computermodel ontwikkeld dat kan voorspellen wie een probleemgokker wordt. Casino's kunnen het model gebruiken om gokverslavingen te voorkomen. Datawetenschapper Charles Delot legt uit wat de risicofactoren zijn.
2: Wij zien gewoon dat vaak 's nachts inzetten of veel meer inzetten over tijd, dat bijvoorbeeld wel indicatoren zijn voor mogelijk problematisch gokgedrag.
1: Casino's kunnen dit computermodel gratis gebruiken via de kansspelautoriteit. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoon had misbruikt. Hij lokte de buurman vorig jaar juli naar zijn huis en heeft hem toen tot bloedens toe geschopt en geslagen. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er geroepen en geschreeuwd in de rechtbank. En ook buiten kwamen mensen hun steun betuigen. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
4: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show.

hartelijk welkom bij een nieuwe Flashback Show van donderdagavond. Dan gaan we nu naar George Baker met Midnight.

0: Ja, George Baker, Waiting Till Midnight. Wachten op middernacht. Was vroeger ook een radioprogramma, hè?
1: Ja, wachten
0: op
1: middernacht. Oh, dat weet ik niet.
0: Ja. Met Herman.
1: Dat weet jij weer.
0: Met Herman Stok nog wel. Nou.
1: Dan gaan we nu weer naar de rubriek musicals. Ja. Ik heb nu een musical meegenomen uit Anastasia. Anastasia is een musical gebaseerd op de gelijknamige animatiefilm uit 1997. En neem je mee naar het begin van de 20e eeuw. En het nummer is In Mijn Droom.

0: dat was musical Anastasia.
1: Nou, in het volgende uur dan hebben we weer een andere musical. Vreemde vraag, heb jij al naar buiten gekeken?
0: Ja.
1: Ja, en hij staat er, hè?
0: Het was, ja, het rad staat er weer.
1: Ja, dat wou ik wel even...
0: Van de week zei het al, ik zag alles, een heleboel dingen liggen.
1: Ja, allemaal losse onderdelen. Hebben ze in één dag zowat, hebben ze dat voor elkaar gekregen.
0: Nou, dan kunnen ze weer veel plezier hebben.
1: Ja, zeker toch. Ik hoop dat het nou een beetje mooi weer blijft. Dan niet van die heftige regen- en onweersbuien komen. Want
0: ik hoop het ook niet.
1: Dan is het geen pleziertje in het rad. Maar
0: dan kan je niet in het rad zitten, hè?
1: Misschien komt het mooie weer er straks weer aan. Wie weet...
2: Smooth listening on the Big Sound Station.

0: eentje.
1: Ja, en ze zouden met nieuw materiaal komen. Maar voor dat album uit is, ik weet het niet hoor. Hij heeft heel wat voet in de aarde. Maar misschien dat hun hulphond weg naar de studio niet wist te vinden.
0: Nou, dat weten we niet, hè.
1: Nou, we gaan even chic hoor, met Alana Miles.
0: Oh, gaan we naar een chic nummertje?
1: Ja, chic, chic wat kleding betreft in ieder geval.
0: Oh, wat kleding betreft.
1: Ja, dat zie je op de radio niet. Nee. Maar moet je een beetje een voorstelling bij maken. Black Velvet. Ja.

0: Ja, dat was onze chique nummer.
1: Ja, nou ja, mooi hè, Black Velvet was
0: Black
1: dat.
0: Black Velvet, nou dan zal ze vast in het zwart gelopen hebben.
1: Ja, precies, zwart fluweel hè, prachtig om te zien. Het is jammer dat het geen televisie is.
0: Nee.
1: Ja, anders had we het kunnen zien. We gaan naar Elton John. Nou, die zit een beetje aan de stamtafel hier in de Flashback Show. We draaien al vaak nummers van hem.
0: En ja, deze, we draaien heel veel nummers van
1: deze
0: hem.
1: Deze heeft hij gemaakt ter gelegenheid van het overlijden van Marilyn Monroe, de beroemde tv-filmster. En het heette Candle in the Wind.

0: Wat een mooi nummertje.
1: Ja, heerlijk, hè?
0: Heerlijk
1: Elton
0: nummer.
1: Elton John was dat. En The Candle in the Wind. En ik dook een plaatje waarvan ik niet eens wist dat ik het had.
0: Oh ja, wat voor plaatje is dat dan?
1: Zo'n nummertje wat was verdwaald op een verzamel-cd. En het was van Lynyrd Skynyrd en Sweet Home Alabama. 1, 2, 3...

0: uit Sweet Home Alabama. Leuk plaatje, vind ik het. Ja, je kent Stef Bos toch nog wel, hè? Met die liedjes van papa, ik lijk steeds meer op jou en dat soort dingen. Maar dit is een heel ondeugend liedje van hem. Ja, heel ondeugend.
1: Heel ondeugend.
0: Ja.
1: Nou, dat wordt leuk.
0: Hilton Barcelona, luister maar wat zich daar allemaal afspeelt.

zit moederziel alleen. Hij heeft hier op een beurs de hele dag vergaan.

Hilton Borselen. Langzaam wordt het licht. Vier sterren van zijn kloten. Hij doet geen oog meer dicht. De Spaanse nacht is stil. Er hangt niets in de lucht. Wie altijd maar vooruit wil, verliest de weg terug. De heimwee naar vervlogen tijd. Kamers op de hospitaal. Een halve ster, een krakend bed. En de toiletten in de hal. Het was een leven zonder zorgen. In een droom die nog bestaat. En een liefde, zoveel liefde. Die je met een kus betaalt. God, hij had zoveel ideaal. En hij sliep onder de sterren. Hij vertelde alles wat hij voelde. Dat hij had niets te verbergen. Zijn fantasie was een paleis. Hij had een hoofd om in te wonen. En hij praatte over later. Want het beste moest nog komen. Hilton Barcelona. 10 uur in de ochtend. Hij zit aan het ontbijt. Ziet zichzelf en voelt de neiging om te kotsen. Hij wil weg hier terug naar huis. Het is een chaos in zijn hoofd. Want dit hotel

0: een liedje, hè?
1: Wat een ondeugend liedje.
0: Jazeker.
1: Nou, wat gaan we nu doen?
0: We gaan naar de jaren 60 en dan begin ik maar eens met Julie Driscoll en Brian Ogre. Een liedje wat overigens geschreven werd door Bob Dylan.
1: Oh ja?
0: This Wheel's on Fire.

Ja, toen begonnen die grote orgels in te komen. Hè? Die grote Hammond-orgels en zo. En daar kon je geen plaatje meer opnemen als je er geen eentje had. Want dan was je toch niet echt in, zou ik maar zeggen. Nou, dit plaatje ook weer. Hè? Everybody is somebody's fool. Kan niet

0: iedereen is wel gek op iemand anders. Zo vertaal ik het dan zo'n beetje. Nou, we gaan een tv-tune draaien.
1: Ja, welke tv-tune is dat dan?
0: Van de familie Kruis, weet je wel.
1: Oh ja.
0: Hoe heet ze ook weer?
1: Elise Schaap.
0: Ja, die bedoel ik. Die kon altijd zo leuk dialect praten, hè? Alsof ze er echt vandaan kwam. Nou, komt hoor, Tom Jones.

0: En wat is dit toch een geweldig nummertje.
1: Ja, fantastisch. En hij duurt maar heel kort. Dus hij was uiterst geschikt als tv-tune natuurlijk. Hè? En Tom Jones die zal wel blij zijn met die Nederlandse serie. Want toen ging iedereen dat plaatje weer kopen natuurlijk. Hè? It's not unusual was dat.
0: We gaan... Nou, naar welk nummer nu?
1: Nou, naar onze country classic natuurlijk.
0: Okay.
1: Roger Miller, ken je die naam nog?
0: Ja, die ken ik nog.
1: Maar ze voor deze keer. Weet ik zeker. King of the Road.

0: Ja, je gaat hem vanzelf meezingen.
1: Je gaat hem vanzelf meezingen.
0: Heerlijk liedje is dat, zeg.
1: Zo'n heerlijk liedje, dit.
0: Roger Miller, King of the Roads, al jaren oud, hoor. We gaan
1: naar... Hoe oud zou het zijn?
0: Uit de jaren 60 zo'n beetje nog.
1: Ja, dat is echt oud al.
0: Ja, echt al. We gaan naar Leo Sayer. De man die begon zijn carrière als clown. Maar toen ontdekte iemand dat hij ook nog kon zingen. En toen hebben ze gauw maar wat plaatjes met hem opgenomen. Die hebben ook in de top 40 gestaan. I love you more than I can say.

0: En je blijft artiest natuurlijk. Dat was Leo Sayer, I Love You More Than I Can Say. En dat programma waarin mensen worden opgedoft en pruiken opzetten enzovoort. Make Up Your Mind heet dat, geloof ik. Hè?
1: Ja, dat was Make Up Your Mind, dan komt weer
0: dat
1: terug.
0: Dat komt weer terug.
1: Daar kijken wij ook altijd naar.
0: Ter gelegenheid daarvan wil ik eigenlijk een plaatje draaien met Boy George.
1: Oh ja?
0: Want die doet dat ook toch altijd. Die maakt zich ook altijd als, ik denk misschien toepasselijk.

0: chameleon.
1: Chameleon, ja.
0: Dat zijn die beesten die allerlei kleuren kunnen aannemen, hè?
1: Ja, die nemen alle kleuren aan, ja.
0: Ik heb er ooit eens eentje gezien in Thailand. Die kon dat ook. Die kon zich ook helemaal zo kleuren zoals zijn omgeving. Het lijkt me heel erg mooi als je dat kan. Maar, ach... Laten we daar maar verder niet... We zitten in tijdnood. Oh.
1: Ja, we zitten in tijdnood.
0: We motten er nog eentje. Oké, nou, vooruit. It's real good feeling. En we zien je straks weer. Bij het volgende uur.
1: Tot de...

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartijen en intimidatie van voorbijgangers, vooral de groepen jongeren. Burgemeester Van der Loo van Almere zegt dat het samenscholingsverbod effectief is. Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. En dat werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische misters niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fouten hebben geleid. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet echt af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoontje had misbruikt. Hij mishandelde de buurman tot hij bijna dood was. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Deze vrouw vindt 17 jaar cel bijvoorbeeld een veel te hoge straf.
2: Voilà, une peine minimale, vraiment une réduction de peine. Mais 17 ans, c'est lamentable.
1: Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en kan niet praten of zelfstandig eten. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
4: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show.
5: We beginnen meteen, want ik heb nog wat anders aan mijn kop. Dan gaan we gewoon plaat aan elkaar lullen.

0: bij deel 2 van de Flashback Show.
1: Succesvol duo destijds. Malcolm McNeil, dit is Hey You Love.

0: Dat zijn Hey You Love ook nog een ex-troetelschijf van het programma Hilversum 3. En we gaan naar Ingrid met de musicals.
1: Ja, we gaan weer naar de musical. Dit keer heb ik de Jantjes meegenomen. Dat gaat over drie vrienden in de Amsterdamse Jordaan. En ze gaan nu zingen Word Nooit Verliefd.
2: Zodra ik 16 jaren werd, heeft moeder me gezegd: mijn kind, vertrouw het manvolk niet, die kerels zijn zo slecht. Ze maken alle meisjes gek

0: reken maar.
1: Ja, dat was musical De Jantjes.
2: En word nooit verliefd, want dan ben je verloren. Nou, maar ze gingen toch trouwen, hoor.
1: Ja. Gilbert. Welk nummer gaan we nu?
2: Nou, toepasselijk. Gilbert O'Sullivan, Matrimony.

0: Oh,
1: ja, Matrimony, Gilbert O'Sullivan. En we gaan naar de gouden oude rood-wit-blauwe.
0: Ja, wat is de rood-wit-blauwe?
1: De zangeres zonder naam.
0: En ja, dat is echt een oudje.
1: Ja, dat is een hele oudje. Mandolinen in Nicosia.

0: dat was echt een oudje.
1: Ja, stokoud, stokoud.
0: Maar we gaan nu naar Olivia Newton-John met...
1: Met?
0: Met physical.
1: Wat is er met die vissenkop?
0: Dan weet ik niet wat er met die vissenkop...

0: Ja, die mama appelsap, die is leuk, die erin zit.
1: Dat was Olivia Newton-John.
0: Met die vissenkop,
1: met de vissenkop. Nou ja, mama appelsap, hè.
0: Ja, zo zit dat. Oh, Henk Wijngaard.
1: En daar gaan we nu heen.
0: Henk Wijngaard die was een paar dagen geleden opgenomen in het ziekenhuis. Hij had wat hartklachten, maar hij is geopereerd. En het komt allemaal goed, zeggen de doktoren. Dus laten we hopen dat hij weer gauw op het podium staat.

0: dat was Henk Wijngaard. Ja. En we wensen hem veel wetenschap.
1: Ja, tuurlijk. Ja, hij is ook al 80 hoor.
0: Ja. Oh ja, 80?
1: Ja.
0: En hij zingt nog steeds.
1: Nou en of.
0: Knap hoor.
1: Ja. Even kijken, want ik heb hier een raadseltje wat ik nooit heb kunnen oplossen. Iedereen die zegt tegen zijn kind van... 's avonds komt de zandman, die strooit zand in je ogen en dan ga je slapen. Hoe zijn ze in vredesnaam ooit op die zandman gekomen, vraag ik me af.
0: Ja, dat vraag ik me dus ook af.
1: Amerika, die weet het misschien ook niet, maar ze zingen er wel over.

0: net te bedenken. In Nederland noemen we hem ook wel eens Klaas Vaak, hè, de Zandman.
1: Ja, ja, Klaas Vaak. Ja, ja, ja. En die leeft in de Efteling.
0: Ook, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, dat moet ik toegeven. Maar ik ga er nog wel eens naar op zoek van de week of ik wat nieuws over kan vinden. Want ik wil toch wel eens weten waar we hem nou vandaan hebben. Maar dat vertel ik je in de volgende uitzending. Mama's en de papa's. Dit is Monday.

0: een mooi nummertje.
1: Heerlijk, hè?
0: Heerlijk nummertje.
1: Nou, dan gaan we nu naar een liedje. En dat is eigenlijk een heel triest liedje.
0: Oh, ja?
1: Want de Cats die hadden een superfan. Die volgde hen overal waar ze heen gingen. En die is omgekomen. En ze hebben speciaal voor haar een plaatje gemaakt. Lia.

0: De Cats waren dat met Lia. Ken jij de groep Aphrodite's Child nog, Ingrid?
1: Ja, die ken ik nog wel.
0: En weet je ook nog wie de solozanger was?
1: Nee, dat weet ik niet meer.
0: Dennis Roussos.
1: Oh?
0: Die met die baard en die lange jurk.
1: Oké.
0: Nou, komt-ie hoor.

Aphrodite's Child en Demis Roussos. Rain and Tears. En in tegenstelling tot de weersvoorspellingen is het buiten niet rain and tears. Het is een zonnetje wat hier eventjes door het venster schijnt. Willig Alberti, telkens weer.

0: telkens weer, hè?
1: Ik vind het een van de mooiste die ze ooit gemaakt heeft, hoor.
0: Toch wel?
1: Ja, ja, heel erg mooi.
0: Nou, naar welk nummer gaan we nu?
1: Naar Kate Bush met The Man with the Child in His Eyes.

0: Dat was Kate Bush.
1: The man with a child in his eyes. En ja, de weersvoorspellingen zijn wisselvallig weer. Soms een zonnetje en soms wat regen. En dan kom ik op een plaatje over een regenboog een beetje. Want True Colors is de titel van deze plaat. En dit is Cyndi Lauper.

0: prachtig. Ja. Ik vind het een lekker nummer.
1: Dan zijn we alweer aan het eind van onze avond van de Flashback Show.
0: Oh, het gaat zo gauw.
1: Het gaat zo gauw, dus nou, we doen nog één nummertje. Dus tot volgende week bij de Flashback Show. Of dinsdag bij 80 aan tafel. Tot volgende week.
0: Dag. Agnetha Voltskog.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, dan wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. Servië heeft hulp gekregen vanuit Rusland om een grote bosbrand te bestrijden. Een Russisch blusvliegtuig vloog gisteravond over Bulgarije het land binnen, ondanks dat EU-sancties dat verbieden. Bulgarije liet het toe, maar het leidde tot kritiek van de Bulgaarse oppositie, zegt correspondent Thijs Kettenis.
2: Die zegt bijvoorbeeld dat Rusland dit blusvliegtuig ook kan gebruiken voor spionage. En dat bekend is dat Servië en Rusland ook samenwerken op het gebied van inlichtingen. Dus daar is wel degelijk kritiek op.
1: Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen gebruik gemaakt van Europese hulp. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fout hebben geleid. De gemeente De Frieske Marren denkt na over juridische stappen nu een AZC in het dorp Balk tegen de afspraken in langer open blijft. Volgens het COA kan de opvang niet dicht vanwege een oplopend tekort aan opvangplekken. Burgemeester Stoel van De Frieske Marren reageert.
3: Dus ik heb niet de illusie dat we op korte termijn een oplossing hebben waarbij het AZC in Balk niet meer nodig is. Desalniettemin, we hebben wel een afspraak met het COA. Ze hebben daar een taak om dat wel na te streven.
1: De opvang in Balk zou in oktober definitief sluiten, maar blijft nu nog 3 jaar open. Het weer, vannacht wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgenochtend schijnt af en toe de zon, maar al snel komen er vanuit het noordwesten weer buien onze kant op. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Herenboeren Duinstreek opent op zaterdag 29 augustus de deuren voor iedereen die wil zien hoe een buurtboerderij werkt. Het programma loopt van 11 uur 's morgens tot 1:30 uur 's middags op de Groeneweg 24 in Bergen.

0: iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Radio 80 Hit Dossier.

0: 1538 Hitdossier.
1: Hitdossier.
0: Elke werkdag van 2 tot 4.
2: Non-stop.
0: Radio 80 Hitdossier.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het nieuwe natuurgebied De Bleek tussen Egmond aan Zee en Egmond Binnen is klaar. 11 hectare aan voormalige landbouwgrond aan de rand van de duinen is omgevormd tot natuur. De Bleek heeft nu een passend historisch karakter met onder andere natte duinvalleien, lage duintjes, bloemrijke graslanden en half open duinbos. Het gebied is daardoor ook beter bestand tegen droge en juist hele natte perioden. Ronduit Onderwijs en de Geusbouw hebben getekend voor de verbouwing van basisschool De Zes Wielen in Oudorp. De komende maanden wordt het schoolgebouw aan de Saturnuslaan verbouwd tot een ruim, modern en licht gebouw dat aansluit bij het hedendaagse onderwijs. De heropening staat gepland in het voorjaar. Tot die tijd wordt het onderwijs verzorgd op de in onbruik geraakte locatie van De Zes Wielen aan het Oudorpendijkje. De VVD in Castricum wil opheldering over meldingen van vernielingen en diefstal op natuurbegraafplaatsen onderlangs. De partij heeft het college gevraagd hoeveel incidenten bekend zijn en hoe het toezicht is geregeld. Ook wil de VVD weten of er extra maatregelen nodig zijn, zoals betere verlichting, meer surveillance of cameratoezicht. De partij vraagt ook naar incidenten op andere begraafplaatsen in de gemeente. Een vuilniswagen heeft dinsdagochtend korte tijd in brand gestaan in de Lange Straat in Alkmaar. Medewerkers zagen rook en vlammen uit het opgaande afval komen en dumpten daarom een deel van de lading op straat. Dat was de hoogte van de HEMA. Het brandje werd snel geblust met een brandblusser en een brandslang uit een winkel. Mogelijk was een batterij of accu de oorzaak. De vuilniswagen bleef gespaard. De afvalberg is intussen weer opgehaald en afgevoerd. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Staatsagenda.
1: Stedelijk Museum Alkmaar presenteert een tentoonstelling over de artistieke vriendschap tussen Gustave de Smet en Leo Gestel, waarin hun wederzijdse invloed zichtbaar wordt in werk dat ontstond tijdens de ingrijpende periodes in hun leven. Van dinsdag tot en met zondag van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags in het Stedelijk Museum in Alkmaar.

Ziekenhuis Egmond komt de kunstgeschiedenis tot leven tijdens de expositie Heimwee naar Egmond. Met behulp van AI-technologie vertellen schilders en modellen zelf het verhaal achter de werken die eind 19e eeuw in de Egmondse duinen zijn ontstaan. Bezoekers kunnen zowel originele werken als

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt, en te weinig naar omstandigheden die tot die fout zouden hebben geleid. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Bijna 1800 hebben ernstige gevolgen, zoals een verkeerd been dat is geamputeerd. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. De landen zeggen dat Israël zo een twee-staten-oplossing ondermijnt. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer, vooral in de noordelijke helft nog buien. Geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Overhangende takken op de A50 bij Wolfheze zullen nog zeker 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels eerst een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfheze. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen. Daardoor kan een ander vliegtuigschip, de Abraham Lincoln, na bijna 9 maanden op zee eindelijk naar huis. De 5000 bemanningsleden daarvan zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan. Maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag, minima vannacht rond 13 graden. In de ochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske Marre bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske Marre heeft volgens de spreidingswet. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. De eerste 20 migranten die de VS heeft uitgezet naar Liberia zijn daar de afgelopen dag aangekomen. Het gaat om mensen die niet kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Liberia heeft toegezegd dit jaar 1200 migranten van de VS over te nemen. Het Afrikaanse land zou daarvoor $5 miljoen ontvangen. Ook met andere landen heeft de VS zulke afspraken gemaakt. In zijn verkiezingscampagne had president Trump de grootste deportatieoperatie ooit beloofd. Het hardhandig oppakken van migranten door de immigratiedienst ICE leidt sindsdien tot veel protest. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Morgen trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord. 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. De 46-jarige man uit El Salvador is nu opgepakt door de immigratiedienst ICE, omdat hij illegaal in de VS woont. Hij zal worden berecht voor roekeloos gedrag en moet een eventuele celstraf uitzitten. Daarna wordt hij het land uitgezet. De speedboot kapseisde in een scherpe bocht. Een vrouw en haar baby kwamen om het leven. Europese landen veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever door te zetten. Israël is gestart met de aanbesteding voor de eerste 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Dat ondermijnt de mogelijkheid voor een Palestijnse staat, staat in een verklaring van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada. De Israëlische minister Smotrich heeft gezegd dat dat ook precies de bedoeling is. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar het onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is die door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon. Bij 18 tot 21 graden. In het loop van het weekend wordt het droog. De middagtemperatuur blijft een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.